0: Soul. Blend.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de

ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar

welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. Zes uur. Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
1: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithoudingsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
0: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
2: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
0: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: show, want zanger Lloyd de Meza komt over een uurtje deze kant op. Die is hier dan om te vertellen over een party waar hij gaat optreden met Saturday. Dus Arnhemsgewijs en Saturday, morgen op een party die de Grapevine heet. Daarover hoor je straks meer. Verder is het natuurlijk ook de dag na de tweede dag van de algemene beschouwingen. Wat zijn de algemene beschouwingen ook alweer? Nou, die plannen die zijn gepresenteerd tijdens de Prinsjesdag, de miljoenennota. Daar moeten meer partijen ja op zeggen, want we hebben een minderheidskabinet. En eigenlijk ging het er een beetje over welke kant ze nou kiezen, dat kabinet van onze premier Jette.
1: Gaat de premier over links of over rechts?
2: Om nu te kiezen voor links of rechts.
3: U moet wel kiezen welke route u nou gaat lopen.
1: Over links of over rechts?
2: Over links of over rechts.
3: U moet kiezen over links en rechts.
2: Kabinet met links of is het kabinet met rechts?
1: Kiezen tussen links of rechts.
4: Links, rechts, dat bestond toch niet meer?
0: Ja, want een brede steun kan hij dus niet vinden. Dus hij moet een kant kiezen en hopelijk doet hij dat snel. De genomineerden voor de Gouden Televisiering zijn bekendgemaakt. Dat is een van de belangrijkste tv-prijzen van ons land. De programma's Kassa, De Bondgenoten en De Woeste Grond maken kans op zo'n award. En de genomineerden werden gisteren verrast door Aram Bade van RTL Boulevard.
5: Gefeliciteerd. Je bent genomineerd voor de Gouden Televisiering. Ik kom open en lees hardop voor wat er staat.
6: Gefeliciteerd, je bent genomineerd voor de Gouden Televisiering.
7: Gelukkig man.
8: Hartstikke mooi.
0: Ja, en onder andere het BNNVARA-programma Kassa is dus na 35 jaar voor het eerst genomineerd voor Gouden Televisiering. Dat is een beetje zuur, want Kassa gaat eind dit jaar stoppen vanwege de bezuinigingen. Presentatrice Amber Kortzorg zat gisteren bij Pauw en de Wit om daarover te vertellen.
9: Felix Murders, de Nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio, maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij.
0: Ja, wel een mooi afscheid dus voor Kassa. In de morningshow hebben we het straks over een ander afscheid. Maar er komen ook leukere dingen aan. Keras One staat voor je klaar met MC's Act Like They Don't Know. En dit is een van mijn favoriete platen van The Weeknd. Te meer omdat natuurlijk de titeltrack is van het album dat ook Starboy heet. En dat is eigenlijk een heel mooi album, ook als je naar het hoesje kijkt. Het mooiste album van The Weeknd misschien wel. Starboy op NPO

Streng voor MC's die niet goed zijn, Keres One. R&B Classic. Ja, de familie van de overleden zanger Ben Sanders biedt fans morgen de mogelijkheid om afscheid van hem te nemen. Dat meldt zijn vriendin Janita op Instagram. Tussen 6 en 8 uur 's avonds kunnen mensen terecht bij de tattooshop Craftman's Tattoo. De tattooshop van Ben Sanders in Arnhem. Daarom dachten we, laten we Ben Sanders ook vandaag eren op de radio. We hebben eerder natuurlijk ook platen van hem gedraaid, omdat we hem gewoon missen en het een moeilijk verhaal vinden dat hij er niet meer is. En ik kan me zo voorstellen dat als je nu luistert, je dat ook zo ervaart. Wie is Ben Sanders ook alweer? Nou, de allereerste winnaar van The Voice. Hij won hem in 2011 en The Voice was toen nog een Nederlands programma. Is later de hele wereld overgegaan. Dus ook heel erg bijzonder dat hij gewoon de eerste winnaar is over de hele wereld van The Voice. De man met destijds de pet en later het hoedje. Ja, een man met een prachtige stem. We dachten, laten we nog één plaat van hem draaien. Toen hij had gewonnen in 2011 moest er natuurlijk heel snel een album komen, want hij had opeens heel veel fans. En toen hebben ze dus een album uitgebracht. Dat heette You Thought You Knew Me By Now. En daar staan heel veel covers op. Omdat dat album zo snel gefabriceerd moest worden, dachten ze van, weet je wat, we doen ook een paar covers, want anders halen we de deadline gewoon niet meer. En zo kwamen ze erop om een nummer uit 1977 of zo. Let Me See When Did I Come Out. In 1966. When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Prachtig nummer en ook prachtig vertolkt door Ben Sanders.

0: Sugar en Beanie Man heeft een nieuw album, dat heet Eminence. Zijn eerste album in 3 jaar. En er wordt alsmaar gevraagd naar de tracks, want er staat 1 liedje op, dat heet Marijuana in the Coochie. En hij zegt dus dat hij niet de titels heeft verzonnen van de tracks op zijn album. Ook wel weer gek, toch?
1: Het NPO Blend weer.
0: Ja, hoe staat het ervoor met het weer? Nou, vanochtend zie je het waarschijnlijk om je heen. Nog wat buien, maar verder geregeld zon. Ook wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Leuk nieuws uit Bolivia. Voor het eerst in 100 jaar is er een nieuwe kattensoort ontdekt. De kattensoort heeft de titel gekregen Leopardos tilcayo. En de kat zelf die gevonden is, die wordt Tigrillo genoemd, of Tigrino. Het is namelijk zo dat in Bolivia is een kat afgeleverd bij een opvang. En toen hebben ze een DNA-test gedaan, want ze kenden die kat niet. Had een beetje apart, vertoonde een beetje apart gedrag. En toen zijn ze dus gaan onderzoeken. En toen bleek het dus een kat te zijn die helemaal geen huiskat was, maar gewoon echt een junglekat die ze nog nooit hadden gezien. Er zijn ook mooie foto's van. Dus als je een keertje achter je laptop zit vandaag, ik zou even intikken of een nieuwe kat Bolivia of gewoon Tigrino.

0: We gaan even naar het nieuws kijken.
1: Wake up call.
0: Want Europa moet op eigen benen leren staan. Zeker nu de verhoudingen met Amerika flink zijn veranderd. Dat was de boodschap van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, tijdens haar jaarlijkse State of the Union. Ze kwam met grote plannen voor onder meer veiligheid, klimaat en migratie. En ze wil de banden met Canada versterken. We praten erover met nieuwsredacteur van nu.nl, Martijn van Delft. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Ja, even die samenwerking met Canada als eerste. Von der Leyen wil Canada als eerste geassocieerde lid, of als het eerste geassocieerde lid toevoegen aan de Europese Unie. Wat betekent dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ze dat in Brussel eigenlijk ook nog niet helemaal weten. Je moet je voorstellen inderdaad, Carney was dus woensdag aanwezig bij die speech in Straatsburg, de Canadese premier. En hij was overduidelijk een hele special guest. Hè. Dus hij werd met luid applaus onthaald daar. Hij werd groots aangekondigd dat hij daar zou zijn. En op een gegeven moment in die speech, na een uur of zo, richt Von der Leyen zich echt tot de premier van Canada, Dear Mark, zegt ze. En ze zegt, we zouden heel graag willen dat jullie associate member van de Europese Unie worden. En vervolgens breekt er weer een luid applaus uit. Maar daarna voelde hij ook wel een beetje de vertwijfeling van, ja, leuk, dat associatielidmaatschap. Maar wat is dat eigenlijk? Want in de Europese verdragen komt die term helemaal niet voor. Je hebt natuurlijk gewoon lidmaatschap van de Europese Unie. Waarvoor een hele ingewikkelde toetredingsprocedure is. Nou ja, dat zal Canada niet gaan doen. Daar komen zij niet voor in aanmerking. En dit is een beetje een alternatief daarop of zo. Ik denk dat Von der Leyen dat heeft bedacht als een soort symbool voor die samenwerking tussen Canada en de Europese Unie. Hè, van we geven de naam. Maar wat het precies betekent, dat weet niemand eigenlijk. En dat zal de komende weken moeten blijken. Als Canada en de Europese Unie verder gaan praten over nauwere samenwerking. Dus ik denk dat je het moet zien als een soort startschot van nieuwe samenwerking. Maar wat precies het gaat inhouden, dat weet eigenlijk niemand.
0: En het is natuurlijk een reactie op hoe de Verenigde Staten er de laatste tijd in staat.
2: Absoluut, absoluut. Dit heeft alles te maken met Donald Trump in het Witte Huis natuurlijk. Die sinds dat hij eigenlijk dag 1 van zijn presidentschap steeds vijandiger beleid heeft gevoerd richting de Europese Unie en Canada. Niet alleen met het invoeren van nieuwe importheffingen. Hè, dat hebben we het afgelopen anderhalf jaar veelvuldig gezien. Maar ook constant militaire dreigingen. Hij heeft constant geroepen dat Canada de 51ste staat van Amerika moet worden. Hij heeft zijn dreigingen aan het adres van Groenland geuit, wat natuurlijk onderdeel is van een EU-lidstaat. Dus Trump die heeft niet heel vrolijk gereageerd op die nieuwe samenwerking tussen Canada en de Europese Unie. Maar hij is eigenlijk zelf de reden dat Canada en de Europese Unie het überhaupt hebben over dit soort dingen. Hè, over associatie, lidmaatschap. En dat die samenwerking dieper dan ooit wordt. Dat heeft echt absoluut met hem te maken, ja.
0: Ja, want wat was zijn reactie?
2: Ja, hij meldde zich vrij vroeg na die speech op de lijnen van ja, wij vinden dit geen goed idee, of in ieder geval hij vindt dit geen goed idee en dreigt ook gelijk weer met nieuwe importheffingen. Nu is bij Trump altijd een beetje de vraag, ja, hoe serieus moet je dat nemen? Ik bedoel, alles wat hij zegt kan hij doen, maar het kan ook gewoon een losse opwelling zijn natuurlijk. Dat moet gaan blijken of Trump hier daadwerkelijk actie op gaat ondernemen, maar hij zal er zeker niet blij mee zijn, nee.
0: En Ursula von der Leyen, dus de Europese Commissievoorzitter, heeft meer gezegd, onder andere tijdens die State of the Union, onder andere dat we ons moeten klaarmaken voor een New World Order.
2: Ja, ja.
0: Dat klinkt eng.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, in zekere zin kun je natuurlijk zeggen dat die nieuwe wereldorde, hè, dat die al begonnen is met wat ik net zei, met Trump die aan de macht is gekomen en dus eigenlijk een bom heeft gelegd onder al die traditionele bondgenootschappen. Dus in zekere zin is die niet nieuw, die nieuwe wereldorde, maar je ziet wel dat in Brussel langzaam het besef inderdaad dat zij daar ook iets mee moeten. En dat zie je al wel langer op het gebied van die nieuwe bondgenootschap die ze sluiten. Ze hebben natuurlijk ook grote handelsovereenkomsten gesloten met India, met Indonesië, met landen in Zuid-Amerika. Dus je ziet dat de Europese Unie zich echt opnieuw aan het positioneren is in die wereldorde. En ze kiezen daarbij heel duidelijk voor democratie, voor het recht van voor het internationaal recht in plaats van het recht van de sterkste. Je kan in zekere zin zeggen dat het al een tijdje aan de gang is, maar Von der Leyen heeft echt die toespraak van woensdag gebruikt om dat ook duidelijk uit te spreken, om die nieuwe positie van Europa in de wereld te definiëren eigenlijk.
0: Ja, zijn er voorspellingen over hoe dit verder gaat?
2: Nou ja, dat is altijd afwachten. Hè. Ik bedoel, zo'n State of the Union is een moment van grote woorden, grote one-liners, grote statements. En wat minder van de gedetailleerde inhoud. Hè. Dat moet allemaal gaan blijken als de onderhandelingen gaan beginnen over al die dingen die ze heeft genoemd. Dat moet allemaal gaan blijken de komende tijd. Je zag wel Euronews, dat is een journalistiek medium dat zich vooral bezighoudt met Brussel. Die hadden voorafgaand aan de State of the Union even teruggeblikt op de toespraak van vorig jaar. En als je dan alles op een rijtje zet, zie je wel dat ja, er worden grote woorden en grote beloftes gemaakt. Maar hoeveel daarvan overblijft, dat moet je altijd nog maar zien. En de praktijk is vaak weer barstiger dan dat. Dus we gaan het zien, maar de woorden zijn in ieder geval groot.
0: Nieuwsredacteur van nu.nl, Martijn van Delft, dankjewel voor de update. We gaan naar het vijfde album van Janet Jackson, want daar staat deze op. En ook bijvoorbeeld That's the Way Love Goes. Dit is If van Janet Jackson.

vragen voor onze gast van vandaag. Want Lloyd de Meza, zanger Lloyd de Meza, is hier zo te gast. Woont tegenwoordig op Curaçao, maar gaat toch nog optreden morgen samen met Saturday bij de party Grapevine. En dat is bijzonder, want dat doet hij met zijn groep Arnhems Gewijs. Dus heb je vragen voor Lloyd de Meza, stuur ze even door via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en stuur hem zo door. Dan kunnen we hem zo meteen aan hem voorleggen. Dit is Kanye West, nog net voor de headlines van 8 uur, met Love Lockdown.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
2: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
1: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
3: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
1: En die is: hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: november, 11 over 8. Leuk dat je luistert naar de morningshow op NPO Blend. Met vandaag visite. Wat zullen we genieten? Lloyd de Mesa en Dwayne Lace hier in de studio. Good morning.
1: Goedemorgen.
2: Good morning.
0: Als eerste...
2: Zoals we zeggen in Curaçao, bon dia.
0: Ik wou net zeggen, wat doe jij in Nederland?
2: Nou, ik moest sowieso even terugkomen. Want mijn oma die wordt 95.
0: Oh, gefeliciteerd.
2: Ja, dus ik moest sowieso hier zijn.
0: Wat een mooie leeftijd.
2: Ja, man. Dus die kon ik niet missen.
0: Nee.
2: En we zijn hier natuurlijk voor een hele dope optreden morgen.
0: Ja, want je gaat optreden bij de Grapevine. Dat is een party in de buurt in Rotterdam.
2: Ja, man.
0: En daar treedt ook Saturday op. En 15 jaar bestaat de beurt.
2: Ja, en Saturday treedt inderdaad op. Dat gaat super lit worden.
0: En jij bent daar als Lloyd de Mesa, maar je doet natuurlijk ook Arnhems Gewijs liedjes.
2: Ja, je kan het gewoon een beetje beschouwen als Lloyd de Mesa en Friends, weet je. Dwayne is erbij, Mitch. We gaan ook gewoon, niemand weet, gaan we doen samen. Weet je, kijk, wat veel mensen niet weten, Mitch van Saturday is...
0: Dat is Mitch Crown.
2: Mitch Crown.
0: Ja.
2: Daar heb ik mee, mijn hele My Diamant album heb ik met Mitch gemaakt.
0: Oh, wat goed.
2: Dus die hebben we samen geproduceerd, samen geschreven. Dus voor hem om daar te zijn, in één ding, zeg maar.
0: Is wel bijzonder. Ja, en de mensen die Saturday niet kennen. Saturday is natuurlijk uit de 90s een enorme bekende groep destijds. Maar is even uit de picture geweest de afgelopen jaren.
2: Ja, klopt. Ze zijn naar de picture geweest. Ze hebben best wel veel dingen gedaan destijds, in de jaren 90. Op best wel hoog niveau, want het was Engelstalige R&B, zeg maar. Dus net als met Keyshaw. Dingen zoals, weet je, onder de loop komen bij Motown, dat soort dingen. Dat soort dingen heeft Saturday ook meegemaakt. Vooral in Europa, Duitsland, Engeland. Weet je, dus ze waren best wel een household name, zeg maar. Mitch is daarna meer de house kant opgegaan. En
0: hits geproduceerd.
2: En ik heb hem wel nog zo ver gekregen om mijn album te maken, zeg maar. En voor de rest, ja, is hij... hij is altijd in die house scene heel actief geweest met Roog. Verder Le Grand. En ja, zoveel meer.
0: Nice. Ja, Dwayne, ik wil je zo over iets anders spreken. Want laat het gewoon maar vast benoemen. Je bent ook woordvoerder morgen tijdens het afscheid van Ben Sanders. Maar laten we daar zo op komen. Eerst nog eventjes, jullie gaan dus samen optreden morgen. Hoe is die connectie tussen jullie ontstaan eigenlijk? Allebei zangers, denk ik, in de studio? Ja. Of?
2: Nou kijk, ik ken Dwayne echt voor years al. En ik heb op een gegeven moment, hebben we ook samen gewerkt. Als ik bijvoorbeeld nummers ga maken, schakel ik vaak Dwayne in om te werken aan mijn koortjes.
0: Oh, wat goed. Dus, de harmonieën.
3: Yes.
2: Dwayne is een meester in koortjes maken, arrangeren van koortjes, dat soort dingen. Dus we hebben elke stap, wanneer was dat? 2 jaar geleden?
3: 2 jaar geleden.
2: Hebben we elke stap opnieuw gemaakt. En daar heeft hij dan een vocal arrangement voor gedaan.
0: Oh echt? Ja. Dus de nieuwe versie is met Dwayne Lace?
3: Yes.
0: Nice.
2: Ja.
0: Ja, dan moeten we die zometeen ook even draaien, denk ik dan. Toch?
2: Ja,
3: die dus, zou geweldig
0: of
3: zijn.
0: Of is er een andere plaat? Moeten we schudden eerst draaien?
2: We kunnen schudden draaien. Ik weet niet, hoeveel mogen we doen? 1, 2?
0: Ik denk sowieso wel 2, ja.
2: Oké, dan doen we elke stap gewoon omdat we in die vibe zitten. En dan als afsluiter toch omdat het weer omhoog moet. Gooien we schudden erin.
0: Als een DJ denk je nu.
2: Ja.
0: Ja, misschien is dat ook leuk om te melden, Lloyd. Ik stond vorige donderdag bij Summer Breeze als MC.
2: Oh mijn god.
0: En we zagen elkaar even in de zaal, dus we hebben even bijgepraat. En toen dacht ik, op een gegeven moment draaiden we schudden. Dacht ik, ja, maar je kunt toch niet schudden draaien terwijl Lloyd de Mesa in de zaal is. En dan niet vragen of Lloyd de Mesa niet gewoon zijn gedeelte van dit nummer draait. Ook even als respect voor Def Rhymes natuurlijk.
2: Ja, man.
0: Dus jij kwam het podium op en het ging los.
2: Ja,
0: het was niet normaal.
2: Het was een aardig feestje, zou ik maar zeggen, ja.
0: Ja, welke versie van elke stap moet ik hebben eigenlijk? Is dat gewoon de meest gedraaide versie? Of is er dan toch weer een andere versie?
3: Het is een nieuwe versie.
2: Dat is die waar ik met
0: de... Weet je wat, ik ga dit zo oplossen. Want anders moeten mensen heel erg luisteren naar hoe wij aan het zoeken zijn naar de juiste plaat. Dus elke stap komt er zo meteen aan. Eerst hoor je Usher met Good Kisser. Yeah.
4: Say, let me see it. Make every minute worth it, baby. This for Usher, baby. Why is this?

0: voor 8:30 op je vrijdagochtend. En ja, we hebben natuurlijk deze week wel droevig nieuws binnengekregen. Ben Sanders is niet meer de eerste winnaar van The Voice ever. Want The Voice is een programma over de hele wereld inmiddels en begon in Nederland. En ja, die is dinsdag in ieder geval gevonden. Dat is heftig nieuws voor ons, buitenstaanders. Maar we hebben mensen in de studio die Ben Sanders echt hebben gekend. En Dwayne, je hebt er ook een post over gedaan. Sterker nog, je bent de woordvoerder morgen. Ben je dan de woordvoerder van de familie van Ben Sanders?
1: Voor het geval als ze emotioneel worden, dan zal ik ze ondersteunen daarbij.
0: En morgen is dus bij de tattoo shop, morgenavond bij
1: morgen
0: de tattoo
1: shop
0: in Arnhem.
1: Ja, de afscheidsdag van voor de fans en voor de pers.
0: Ja. En daar kunnen wij als gewone mensen dus naartoe.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, dat is echt een afscheidsmoment.
1: Yes, klopt.
0: Om ook zijn familie te laten zien dat ja, we Ben missen natuurlijk.
1: Absoluut, absoluut. Het is als een bom ingeslagen, dus
0: ja.
1: Het zal voor velen heftig zijn, ook voor de fans en ja, vooral voor de mensen die dichtbij staan. Dus,
0: laten we dit ook op de radio zeggen. Want wij hadden aanvankelijk, Jasmine en ik, want ik doe doorgaans de show met Jasmine, hadden gezegd, we gaan niemand hier naar vragen, want we willen mensen niet lastigvallen.
1: Ja.
0: Maar jij bent er vrij open over en je post er ook over op Facebook onder andere.
1: Absoluut.
0: Dus daarom praten we erover. Dus ik wil je wat vragen stellen.
1: Ja.
0: Maar als er een vraag is waarvan je zegt, die wil ik niet beantwoorden, dan zeg je gewoon volgende vraag.
1: Ja.
0: En dan gaan we gewoon door. Maar ja, er reizen natuurlijk allemaal vragen op het moment dat je dit nieuws hoort.
1: Zeker. Ja,
0: dus misschien makkelijkst is, hoe kwam dit nieuws bij jou binnen?
1: Ja, het was een bom ingeslagen. Totaal onverwacht. Niet alleen voor mij, maar ook voor de familie en voor de naaste kennissen en vrienden. Ja, gewoon lam geslagen.
0: Want jullie werkten heel veel samen, toch? Je hebt muziek samen en je was ook bezig aan nieuwe muziek.
1: We hebben vorig jaar een single gedropt, If I Could, produced by One en Erik Giné. En ja, videoclip gedropt, hebben een release party gehad bij Le Club Barbecue in Zoetermeer, uitverkocht. En ja, we hebben echt aan de weg getimmerd.
0: En er kwam ook een EP aan.
1: Nou, dus er liggen singles van Ben. We hebben nieuwe platen gemaakt, ook door One geproduceerd. En Daan van Dreumel van Dreumel Producties. Het zijn echt prachtige platen. Waar Ben heel trots op was. Die muziek ligt. Dus een overleg met de familie. Gaan we gewoon even kijken wat we daarmee kunnen doen. Ben was er heel trots op. En we waren echt bezig om hem weer weg te banen. Zodat hij echt zijn comeback kon maken.
0: Ja.
1: En ja.
0: Want daar heb jij je ook voor ingezet, toch? Dat hij
1: zeker
0: gewoon weer ging zingen. Want hij was een tijdje een beetje uit de picture.
1: Nou ja, hij is natuurlijk veel met tatoeëren bezig geweest. En vele andere zaken. En muziek is op een iets lager pitje geraakt. Maar de laatste 2 jaar heb ik heel veel met hem gewerkt aan zijn album. Ik denk dat we al 4, 5 tracks verder zijn. Veel optredens hadden we al. We zouden samen bij een boekingskantoor tekenen. En ja, het is zoveel levensvreugde ook. En plannen. Dus ja, ik ben nog steeds lam geslagen en ook sprakeloos. Ik heb echt duizenden berichten gehad. Echt ongelooflijk.
0: Ja.
1: Dat zegt ook meer over de band.
0: Ja, ik zie dat het je nu ook ontroert. Neem anders even een slokje water. Misschien is het dan mooier om te vertellen, wat voor mens was Ben Sanders? Want wij kennen hem alleen van tv.
1: Hij was een...
0: Zullen we even een plaatje draaien? Ja, draaien we even een plaatje. Dit is Sekou met Dangerous Lover.

0: Campio Blend en daarom is het 8:30 geworden. Ik wil nog even neerzetten hoe we hier zitten. Want ik heb Lloyd de Meza en Dwayne Leese te gast vandaag in de Morning Show.
1: Yes.
0: En er is een reden, Lloyd, dat jij Dwayne hebt meegenomen. Mm-hmm. We hebben het over het overlijden van Ben Sanders onder andere. Maar misschien nog even neerzetten van... Jullie hadden gewoon tracks die jullie gingen pitchen bij Ben Sanders deze week.
2: Deze week, ja, klopt. Ik ben ook met dat een beetje... Omdat ik weet, hij is zo lang al bezig met Ben, zeg maar. En ik wist dat ze dus aan een EP of die album aan het werk waren. Dus ik wilde inderdaad... Ik had 4 of 5 tracks had ik liggen die ik wilde pitchen aan hem. Dus we zaten echt midden in dat gesprek, zeg maar. Van oké, laten we snel met hem meeten. Dan gaan we zitten. En hij belde hem nog. En,
1: hij heeft niet opgenomen.
2: Hij had niet opgenomen.
0: Wanneer was dit? Maandag?
1: Zondag of maandag?
2: Zondag of maandag.
0: Ja.
2: En hij zegt van ja, dan proberen we Tamara gewoon weer.
0: Ja.
2: En dan kijken we, weet je. En dan kunnen we afspreken. Want kijk, toen ik mijn show heb gedaan in Podium Mosaïque in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
2: Dat was echt die live show waar je ook bij was.
0: Ja, dat was mooi.
2: Ben was ook daar.
0: Oh wow.
2: Weet je, dus toen hebben we vanaf dat moment... is eigenlijk het balletje al heel erg gaan rollen.
0: Gaan dingen doen.
2: Dus voor mij was het... 1+1=2, zeg maar. Weet je? En dan de volgende ochtend kregen we gewoon... eigenlijk dit nieuws te horen.
0: Het droevige nieuws dat hij er niet meer is.
1: Ja. Helaas. Echt...
2: Nee, het was nog een speculatie even.
0: Oh ja, hij was vermist.
1: Ja, aan het begin van de dag werd veel gespeculeerd.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, later op de dag, kwamen er steeds meer aanwijzingen.
0: Oh, dinsdag, ja. En toen is hij in de middag gevonden.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is ik ben dus echt een buitenstaander. Ik kende Ben niet, behalve dat ik fan was. En dat ik het heel cool vond dat de gast met een petje gewoon Kings of Leon vertolkte. En The Voice won destijds.
2: Ongekend talent, Q-man.
0: Wat een stem.
2: Ja. Die stem van hem is gewoon, weet je, kijk... Je weet hoe ik ben. Ik ga niet...
0: Je bent eerlijk, ja.
2: Die man kon echt heel goed zingen.
1: Ik heb zoveel van hem mogen leren. Wat de stem en wat de energie had hij, wat de aura had hij.
0: En dus een muzikale familie ook, hè?
1: Ja.
0: Dean Sanders, die kennen we natuurlijk ook allemaal.
1: Ja, Nikia Sanders, zijn dochter. Daar zijn we ook mee bezig. Hebben we ook tracks voor geschreven. Die komt ook met singles eraan. Ze is 18 jaar. Ze is echt fantastisch.
0: Oh, wat mooi.
1: En ze gaat ook iets moois doen op de begrafenis. Echt...
0: Ja, is die uitvaart nou ook morgen of is morgen gewoon echt een afscheid waar we naartoe kunnen?
1: Morgen is gewoon een afscheid voor de pers en voor de fans, voor het publiek eigenlijk.
0: Ja.
1: En daarna een besloten kring later.
0: Ja, en dat is dus morgenavond rond 8:00 bij de Tattoo Shop, hè?
1: Ja, van 6 tot 8 bij Kraftman Studios.
0: 6 tot 8.
1: In Arnhem, ja.
0: Kraftman Studios heet het.
1: Ja.
0: Ja. We waren gebleven, Dwayne, nog eventjes bij wat voor mens Ben Sanders is. Omdat, ja, ik kende hem natuurlijk niet. En we kennen hem dan alleen van tv en als zanger. Maar wie was hij privé?
1: Hij was een fantastisch mens. Super eerlijk, recht door zee. Heel bijzonder, heel authentiek. Heel eigen, heel eerlijk. En had een hart van goud. Je ziet die tatoeages. Je zag, je hebt wel eens dingen in het nieuws gehoord. Iedereen heeft fases in zijn leven meegemaakt. Maar als je iedereen die hem gekend heeft... Ik kan gewoon bevestigen dat hij een geweldig, hartelijk mens was.
0: Familieman ook, hoor ik.
1: Familieman, hij hield van zijn familie, hij deed alles voor zijn familie. En voor zijn beste vrienden, hij had niet veel vrienden. Hij had misschien maar een paar beste vrienden. Maar hij deed daar alles voor en zou door het vuur gaan voor ze.
0: De cirkel hield hij klein.
1: Hij hield het heel klein, bewust.
0: Ja,
1: hij heeft heel veel mensen gekend, hij is heel bekend geworden.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dan heeft hij zich een beetje teruggetrokken. En toen heeft hij zich gewoon omringd door een beperkt aantal mensen. En het was een bepaalde energie wat hij gewoon overbracht. Fantastisch gewoon.
0: Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat zo beroemd zijn in één klap...
1: Ja.
0: Dat je dan even schrikt en denkt van... wauw, wat veel shows en ik word gewoon geleefd. Ik wil weer even terug naar privé. En ik heb het nu over 2011, hè?
1: Ja, dus, The Voice of Holland.
0: Toen hij The Voice won en zijn eerste album meteen op 1 binnenkwam... in de album top 100.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt, ja, dat is niet niks, zeg maar. Iedereen wil iets van je.
1: Wat het mooie van Ben was, het maakte hem niet zoveel uit. Hij was zo nuchter altijd. Ook toen hij The Voice won, de auditie had hij niet voorbereid. Hij ging gewoon daar naartoe en denk ja, ik doe het gewoon.
0: Hij kon dit gewoon zo even uit zijn mouw
1: schudden. Alles wat natuurlijk was, dat schudde hij zo uit zijn mouw. En overrepeteren of te veel nadenken over dingen, dat deed hij gewoon niet.
0: Ja.
1: Hij was ook niet politiek correct of zo. Hij deed gewoon, het was gewoon super eerlijk.
2: En gewoon ook met de potentie om internationaal gewoon furoren te maken.
0: Ja, want ze zijn met Engels opgegroeid.
2: Ja.
0: Vader is Engelsman, geloof ik?
1: Ja, hij is Engels.
0: Ja, dus vandaar dat ze Engels al vanaf kinds af aan met de paplepel kregen ingegoten.
1: Klopt.
2: Ik heb het in de New York Post, heb ik het al gezien. Volgens mij bij heel veel buitenlandse outlets hebben ze deze berichtgeving gemaakt. Dus dat zegt toch wel wat.
0: Ja, en ook omdat hij de eerste winnaar was van The Voice. En The Voice is gewoon een internationaal programma geworden.
1: Ja.
0: Ik ken uit Chili La Voz. Je hebt het gewoon overal. In alle landen van de wereld is The Voice ook.
1: Ja, het is begonnen in Nederland. En van Nederland is het oververkocht naar heel de wereld. Hij is de eerste winnaar geweest.
0: Hij heeft dus die eerste editie gewonnen destijds. Ja. Dus dat is bijzonder. Hij heeft de eerste Voice ooit
1: Hij heeft ook in meer dan 10 landen in de finale van The Voice opgetreden. In Polen, in Portugal en nog vele andere landen. Dus,
2: Wow, crazy.
0: Hoe was Ben Sanders in de studio?
1: Ja, een perfectionist. Hij is heel snel met schrijven. Hij is echt. Hij gaat even in zichzelf. Even nadenken, even viben. En dan zet die mic maar aan. En dan begint hij allerlei lijnen te freestylen. Nou, hier en daar wat dingen polijsten. We hoeven alleen maar op te nemen, even terug te reizen. Oké, dit stukje pakken we. En dan gaan we het verder uitbouwen. Dus nou werken we ook met een goede producer, One. Fantastische producer, die ook gewoon snel met de knoppen is. Daan van Dreumel, ook niet normaal. Weet je, dat helpt er natuurlijk ook mee. Maar zijn creatieve mind was echt fantastisch.
0: En harmonieën en zo?
1: Ik deed alle koortjes. Dus ik heb voor alle tracks heb ik alle koortjes ingezongen, gearrangeerd. Ik heb ook meegeschreven. Mm-hmm. En fantastische ervaring. Ik heb veel van hem mogen leren.
0: Ja.
1: Hij ook van mij, maar ik vooral van hem. En ik keek altijd wel tegen hem op. Ik was fan vanaf het eerste moment. En op een gegeven moment kon ik met hem te werken. Ik dacht, nou, het was onwerkelijk.
0: En maar had er dus ook weer zin in om muziek uit te brengen?
1: Hij had heel veel zin in om muziek uit te brengen. We hebben ook fantastische nieuwe platen liggen. Even kijken en overleggen wat we daarmee kunnen gaan doen. En met wie we dat kunnen gaan doen. Maar die liggen en daar was hij echt zo trots op. We waren echt plannen aan het bedenken van, oké, hoe gaan we dat met de videoclips doen? Hoe gaan we dat met de promo en de marketing doen? Ja. En dan is hij er gewoon niet meer.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Heftig. Ja. En Lloyd, jij kent hem dus ook gewoon als muzikant.
2: Uh-huh.
0: Heb jij ook al met hem in de studio gestaan of moest dat er nog aankomen?
2: Dat zou er eigenlijk nog aan moeten komen.
0: Oh ja.
2: Weet je, maar gewoon collegiaal respect, zeg maar. Dat was gewoon heavy, weet je. Want deze man kende mij ook natuurlijk van mijn Arnhemse wijsperiode.
0: Ja.
2: Hij kende mijn muziek heel erg. Hij is, wat ik al zei, hij is zelf naar mijn show toegekomen.
0: Ja.
2: En we hebben het daarna ook heel lang nog erover gehad, weet je. Dus eigenlijk daar zei ik tegen hem van, oké, we moeten nu gewoon de studio ingaan. En dat kwam eigenlijk precies in de periode dat ik mijn transitie naar Curaçao maakte. Dus dat moment moesten we echt afwachten. En eigenlijk was dit een beetje dat moment.
0: Ja.
2: Weet je, ik kom hier, ik ben een maand hier, let's work.
0: Ja.
2: Weet je?
0: En voor de mensen die niet weten, Lloyd de Meza woont tegenwoordig op Curaçao.
2: Ja.
0: Oké, Ben Sanders, may he rest in peace.
1: Rest in peace, Ben Sanders. I love you forever and ever, bro.
2: Ja, man.
0: Zullen we dan toch nog een plaat van hem draaien? Want ik denk dan van, ja, als we Ben Sanders zo eren, dan moeten we ook muziek van hem draaien. Een
1: single van mij en hem samen draaien?
0: Ja, hoe heet hij?
1: If I Could.
0: Ben Sanders met If I Could.
1: Ben Sanders en Dwayne Lace, If I Could.
0: Ga ik meteen voor je klaarzetten. Kijken of ik dat zo snel kan doen. Die komt eraan na Alicia Keys met Teenage Love Affair.

0: Ben Saunders en Dwayne Lace met If I Could. Ja, Dwayne Lace is een van onze gasten van vandaag. De andere is Lloyd de Mesa. En we hebben het natuurlijk gehad over Ben Saunders. Dus vandaar dat we dachten, deze plaat willen we dan ook draaien. Die mooie samenwerking van jullie.
1: Super, super, super bedankt. Ook namens Ben.
0: En er ligt dus meer op de plank. Dus er kan zomaar weer zo'n single uitkomen.
1: Ja, Ben heeft echt fantastische platen liggen. We hebben echt mooie platen gemaakt. Ik hoop dat we ze uit mogen brengen. In overleg met Janita en Kia natuurlijk. En de producers.
0: Ja.
1: Juan, Daan, Erik. En dan moet het goed komen. Zou echt geweldig zijn. Dat zou Ben echt gewild hebben.
0: En morgenavond dus om 6:00 het afscheid.
1: Ja.
0: En daar ben je ook bij aanwezig.
1: Daar ben ik zeker
0: bij. Is er een dresscode eigenlijk?
1: Nee, kom gewoon als hoe je komt. Ben was ook gewoon simpel. What you see is what you get. Kom gewoon als zoals hoe je bent. En wees puur.
0: Ga je dan daarna ook naar de Grapevine met Lloyd?
1: Ik ga daarna met Lloyd optreden. Met de Grapevine. Ik ga Lloyd
0: in Rotterdam.
1: Ondersteunen.
0: Dus je gaat van Arnhem naar Rotterdam?
1: Yes, yes. Twee belangrijke
0: plekken. De Bird heeft 30-jarig bestaan. En...
2: Nee, 15-jarig bestaan.
0: Oh, 15-jarig bestaan, my bad. En een van de parties in dat 15-jarig bestaan is de Grapevine morgen met Lloyd de Mesa. En Saturday live on stage. Maar wat een dag ga je dan hebben, Dwayne.
1: Ja, zeker.
0: Het wordt wel even heftig dan.
1: Het wordt even heftig. Net als net dat ik even in de tranen schoot. En dat moet ik maar over me heen laten komen.
0: Ja. Ik denk, en dat heb ik uit Latijns-Amerika overgehouden, dat je het leven ook moet vieren.
1: Absoluut.
0: En ook ervan genieten dat je er zelf bent, dat je hier mag zijn op dit moment. En ook wat andere mensen die er niet meer zijn hebben neergezet.
1: Ja.
0: Van al die mooie dingen.
1: Ik ben ook dankbaar dat ik Ben gekend heb en dat ik al die mooie dingen heb mogen meemaken met hem. En het is slechts 2 jaar geweest. Het leek alsof we elkaar al jaren kenden, maar ik ben zo dankbaar, Cuba. Echt zo dankbaar.
0: Ja, man. Ik kan me het voorstellen.
1: Ook dankbaar dat ik Lloyd ken.
0: Ja.
1: Mijn broeder.
2: Ja, dat
1: is. I love you, man.
2: I love you too, bro.
1: En luister, dames en heren. Je moet legends eren als ze leven. Alsjeblieft.
0: Voordat we hier allemaal in tranen belanden. Want ik denk nu ook aan de mensen die ik niet meer om me heen heb.
1: Oeh, ja.
0: Lloyd de Mesa, nieuwe muziek komt eraan.
2: Ja. Ik ben bezig geweest sowieso. Altijd on the background ben ik bezig. Wat veel mensen niet weten is dat ik altijd wel iets release, zeg maar. Ook al is het in groot beheer, klein beheer, het maakt niet uit. Ik probeer altijd wat uit te brengen. Dus als je naar YouTube gaat en je toetst mijn naam in, of je gaat in mijn kanaal kijken, zie je al mijn nieuwe spullen, oude spullen, albums, alles ga je daar vinden. Anyway. Deze track had ik al een, was al eigenlijk een tijdje in de making, zeg maar. En we hebben dus besloten van oké, we kunnen hem niet langer laten liggen. Dus het is wel echt eentje die heeft zitten marineren, zeg maar, lang. Mm-hmm. En omdat het toch wel lekker is om weer te gewoon lekkere R&B gewoon af en toe eruit te gooien, hebben we deze in de pijplijn gezet. Hij heet No Time, heet hij. En het is met een artiest waar ik ook al een tijdje mee werk. Eerst was hij videoclipmaker en hij heet Shaz, heet hij. Dus dat wordt een featuring van Shaz en Lloyd de Mesa. En die track gaat No Time heten.
0: En dus, hij klinkt zo. Nee, hè? Dat mogen we nog niet draaien.
2: Ja, precies.
0: Nee, jammer.
2: Ja.
1: Ah.
0: Het was echt alsof we er naartoe aan het praten waren. Zo. Ja, en daar komt hij. Maar die komt dus binnenkort uit.
2: Ja, ik zal hem proberen bij jullie te lanceren gelijk.
0: Oh, dat zou mooi zijn. Want ga je nu op en neer naar Nederland? Hoe doe je dat allemaal?
2: Ja, kijk, er moet nog steeds shows gedaan worden. En als mensen boeken, ja, dan moet ik wel hier zijn om die shows te kunnen doen.
0: Dus dan is je fee omhoog gegaan, want je hebt ook een vliegticket nodig.
2: Ja, dat zou je wel zeggen. Maar we kunnen meervoudig geboekt worden, zeg maar.
0: Oh ja, oké. Dus als je eenmaal bent, dan sta je weer open voor alles.
2: Ja, toch.
0: Ja, wel mooi. En de Boys van Arnhems gewijs, want daar heb je natuurlijk ook mooi mee opgetreden.
2: Ja.
0: Wat was het? 2 jaar geleden misschien alweer? Wel weer? In Podium Mosaïek?
2: Ja, dus we hebben eigenlijk... Kijk, wij zijn al een hele tijd bezig om echt die Arnhems gewijs docu te droppen, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik ben nu ook echt in gesprekken met serieuze partijen, zeg maar. Want die docu gaat denk ik ook belangrijk zijn voor de culture. Weet je, voor de mensen om echt...
0: Ja, even terug wordt genomen naar de jaren 90, hoe het allemaal begon.
2: Ja, weet je. Kijk, wij waren echt letterlijk de eerste...
0: Nederlandstalige R&B-groep.
2: Nederlandstalige R&B-groep, maar ook de eerste die echt op die manier een hit scoorde binnen in de muziekindustrie.
0: Ja.
2: Weet je, kijk, ik praat niet over Extince, Spraakwater, Rosse Iba. We waren allemaal simultaan, waren we daar.
0: Ja.
2: Maar wij maakten echt... weet je, wat wij hebben gedaan met Arnhems Gewijs heeft gewoon echt... De gates opengemaakt naar wat we nu...
0: Van, oh, deze sound bestaat. Ja, en, oh, het mag in het Nederlands. Want dat was ook nog een ding.
2: Je mag
0: dat hoorde
2: het
0: eigenlijk niet.
2: Kleding, ja, alles,
0: ja.
2: Weet je.
0: Ja.
2: Kijk, wij kwamen ook met die Surinaamse woordjes en dat soort dingen erin al.
0: Ja.
2: Weet je, en we praten echt over 96.
0: Ja, we leerden gewoon woorden van jullie.
2: Ja, man.
0: Ja, serieus.
2: Weet je, dus die docu moet gewoon komen.
0: Ja.
2: Dat moet gewoon, weet je. Ook onze optreden met Biggie, Real Hot Event, al dat soort dingen hebben we gedocumenteerd. We hebben daar beelden van. Alles is er.
0: Ja, voor de mensen die dat niet weten, in de Kuip in Rotterdam was er het festival Real Hot.
2: Ja.
0: En daar trad dus de Notorious B.I.G. op. Met al zijn vrienden van de Junior Mafia. Lil Kim was erbij, Lil C's was erbij.
2: Wu-Tang Clan.
0: De Wu-Tang Clan was
1: met
0: daar.
1: Man, Redman.
2: Ja, man.
1: 1996.
0: En dus ook Arnhems Gewijs en dus ook Lloyd de Mesa, die stond daar op het podium. Ja, zijn mooie dingen. Dus die docu willen we graag zien.
2: Kleedkamer naast Biggie.
0: Wauw.
2: Ja, man.
0: Hebben jullie elkaar gesproken toen? Heb jij Biggie gesproken?
2: Dat is wat we in die docu gaan laten zien. Broer. Hey.
0: Het gesprek tussen jou en Biggie. Ja. Oh.
2: Ik, Benji, mag ik het zeggen dat hij een iets lekkers gerookt heeft samen met Junior Mafia en Biggie?
0: Oké, okay, ja.
2: Ja, dus dat is gebeurd. En ik heb na hun optreden heb ik hem gesproken. Weet je, dat ik zijn optreden dope vond. En hij zat echt op zijn stoel. Dus ik zeg, yo, that shit was amazing. Ik zeg, go on, play, yo. Weet je, kreeg ik die van hem. En ja, 3 maanden daarna is hij...
0: Omgebracht. Ja.
2: Dus het feit dat we dat stukje hebben mogen meemaken, zeg maar, is gewoon iets dat ik... Ja, dat is... En dat mag verteld worden ook aan de mensen. Weet je.
0: Ja, die docu willen we wel zien.
2: Ja,
0: en die beelden. En de audio. Voor de radio.
2: Alles.
0: Lloyd, we hadden beloofd, want we gaan alweer richting 9 uur. We hadden beloofd dat we elke stap van jou gingen draaien. De nieuwe versie. Want daarvoor hebben jullie samen, Dwayne Lazes hier ook... Hebben jullie samen een nieuwe versie gemaakt een paar jaar geleden.
2: Dus we hebben hem helemaal opnieuw opgenomen. Geproduceerd door Geronimo. Weet je, die heeft ook de productie gedaan. En ik zei toen, ik vond dat de eerste versie was wel dope. Maar ik hoorde gewoon dat hele gospel vibe moest erin komen. Dus we hebben gezegd, nee, we gaan hem opnieuw opnemen. En we gaan een hele voltallige gospel choir erachter zetten. En ja, dat hebben we eigenlijk gedaan, man. Dus deze versie van Elke Stap is gewoon de 2000 version of, you know, of the iconic song.
0: Lloyd de Mesa, Dwayne Lazes, ik wil jullie bedanken voor jullie komst naar de studio van NPO Blend.
2: Hey,
0: ja?
2: Ik mag kaartjes weggeven, even Grapevine.
0: Oh, mag dat?
2: 2 kaartjes mogen we weggeven hier zo bij NPO Blend.
1: Let's go.
2: Let's go.
0: Die party die is morgen, dus zaterdag in The Bird in Rotterdam. En Lloyd de Mesa gaat er optreden. Saturday gaat er optreden. Dwayne Lazes is erbij. Dus mocht je daar naartoe willen, stuur even een appje. Dat kan via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. En laat even weten dat je deze mensen samen wil zien schitteren op het podium in Rotterdam. Van Lloyd de Mesa hebben we dus deze mooie nieuwe versie van Elke Stap.

0: Zoo.
1: Blend. 9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
2: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
1: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
3: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wat een mooi verhaal, hè? Fabulous en Neo met Make Me Better. Neo schreef hem eigenlijk voor Jay-Z. Hij zag Jay-Z en Beyoncé binnenkomen en hij dacht van... wauw, ja, jij bent gewoon een movement alleen, maar met haar ben je nog beter. En zo kom je op het refrein voor deze plaat. Hey.

0: echt een droog dagje tussen de 17 en 20 graden. Dus goede vooruitzichten. We blikken nog even terug op gisteren. Wat gebeurde er gisteren? Nou, de algemene beschouwing, dag 2. Het minderheidskabinet van Jette is natuurlijk op zoek naar steun bij de andere partijen. En dan gaat het vooral over welke kant gaan ze nou op?
1: Gaat de premier over links of over rechts?
2: Om nu te kiezen voor links of rechts.
3: U moet wel kiezen welke route u nou gaat lopen.
1: Over links of over rechts?
2: Over links of over rechts.
3: U moet kiezen over links en rechts.
2: Kabinet met links of is het kabinet met rechts?
1: Kiezen tussen links of rechts.
4: Links, rechts, dat bestond toch niet meer?
0: Kortom, twee opties en welke kant de premier op gaat, dat gaan we nog horen. Het is alweer bijna tijd voor de Powerpokkel. We hebben je hulp een beetje nodig, want deze week hebben we weer een nieuw thema. En dat thema is tracks voor je ex. Onder andere Big Sean werd aangevraagd met I don't fuck with you. En je kan natuurlijk ook Move Bitch van Ludacris en Mystical aanvragen. Maar ook een mooie plaat zoals We Belong Together van Mariah Carey. Kortom, welke plaat wil jij horen voor je ex? Laat dat even weten via de NPO Luister app. Klik op Blend en klik op Berichtje. Dan kan ik hem zo meteen draaien als Powerpokkel van vandaag. Nu Joe Public met Live and Learn.

0: Met What You Want. Het is 9:50 op je vrijdagochtend en je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En daarom is het tijd voor de
1: Power Pokoe.
0: Jawel, de Power Pokoe. We zijn op zoek naar tracks voor je ex. Ik zal nog even vertellen wat we allemaal hebben gedraaid in de afgelopen dagen. We hadden I Don't Fuck With You van Big Sean en E40. Op dinsdag, op woensdag was het Missy Elliott met She's a Bitch. En gisteren draaiden we Khalees met Caught Out There. Omdat ze daarop zegt, I hate you so much right now. En vandaag komen er ook weer leuke berichten binnen. Dankjewel daarvoor. Je kan ons bereiken via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. Laat weten wat je wil horen. Serena die zegt, Beyoncé met Irreplaceable. To the left, to the left. Natalie komt met F You Right Back van Frankie. Oké. James die komt met I Do It van Big Sean. En Monique die komt wel met een originele plaat waar ik niet op was gekomen. Je kan na een relatie natuurlijk zeggen van nou, ik ben boos op je. Je kan zeggen ik hou nog van je. Maar je kan ook zeggen ik had moeten vreemd gaan. Want Monique vraagt aan I Should Have Cheated van Keisha Cole.

0: voor. In de ochtend trekken nog wat buitjes over het noorden en oosten van het land. Maar vanmiddag is het overwegend droog. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Bij matige tot aan zee vrij krachtige wind. Uit het zuidwesten tot westen. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht valt vooral in het noorden periodiek wat motregen. Bij minima rond de 15 graden. En zaterdag, morgen dus, zijn er veel wolkenvelden waaruit her en der een beetje regen valt. Ook schijnt af en toe de zon bij een graad of 20.
1: Caribbean Classic.
0: Beanie Man was tot voor kort de koning van de dancehall. Tegenwoordig wordt er gezegd dat de Vibes Cartel er met die titel vandoor is gegaan. Maar goed, Beanie Man heeft een nieuw album, Eminence. Eminence, niet te verwarren met Eminem. En daarom is hij heel veel interviews aan het doen. Vooral in New York ter promotie van dat album. En eigenlijk vraagt iedereen hem naar dezelfde track. Een plaat die heet Marijuana in the Coochie. En die staat dus op zijn nieuwe album.
2: Some of these songs, but I didn't name these songs.
3: Yeah. How about that? Because Jess loves marijuana in the coochie.
4: I can't wait to ask you about that. Marijuana in the coochie. You name that one?
2: So somebody said, I marijuana in the coochie. That's funny. Some of these songs, I don't name these songs. These songs just come with names.
3: And what do you mean?
2: What?
3: The song came with marijuana in the coochie?
2: No, I don't know nothing about marijuana in the coochie.
5: Did you name Immortal either?
2: I didn't name Immortal.
0: Ja, dus Beanie Man roept nu, ja, ik heb die titels niet verzonnen. Dat hebben producers en andere mensen van het platenlabel gedaan. Die titels voor die tracks die ik wel heb gemaakt. Een beetje confusing, toch? Je denkt, hoe kan dat? Maar het is er dus doorheen geslipt. Hij is het niet eens met de titel, maar heeft de plaat dus wel gemaakt. En ik dacht, laten we dan ook maar gaan luisteren naar Marijuana in the Coochie. Wat dus eigenlijk gewoon vertaald is, marijuana in de vagina.

zorg jij voor je deadlines, zorgen wij voor de dopamine. Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Met Armstrong zijn we aan het einde gekomen van deze mooie morning mix van DJ Cliffhanger. Mocht je hem live willen zien, hij is zaterdag 10 oktober bij R&B Legends in Club Eiland in Amsterdam. En daarom is het alweer bijna 10 uur geworden, 5 voor 10 momenteel. Goedemorgen Jamie Joy.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed.
0: Ben je gisteren aan het werk gezet?
1: Ja.
0: Vertel, wat is er gebeurd?
1: Nou, een van mijn beste vriendinnen is verhuisd naar Spanje. En die was in Nederland. En die zei, hey, heb je tijd om af te spreken? Dus ik dacht, nou, superleuk.
0: Gezellig.
1: Ik had er echt zin in. En toen kwam ik daar. Ze heeft een evenementenbedrijf. En toen zei ze, oh, ik moet wel nog 200 snoepzakjes maken. Kan je me helpen? Toen dacht ik, ja, ik kan nu niet zeggen, ik ga weer naar huis.
0: Maar je was ingelokt.
1: Ik ben er echt ingeluist. Ja.
0: Oh, wauw. Het is wel gelukt. Alle 200 zijn gevuld.
1: Ja, mijn buik ook. Want iedere keer snoepje erin, snoepje in mijn mond.
0: Ah, ja. Dus dat er weinig snoepjes in zitten, dat is jouw schuld.
1: Ja.
0: Hoe is het met de zoektocht naar de grootste hits van Tupac? Want vandaag de laatste dag.
1: Ja, en ik vind het spannend. Want er kunnen maar 5 tracks in die Blend Essentials. En er zitten goede tracks in, maar tegelijkertijd denk ik, ik mis er nog zoveel. We hebben Dear Mama, How Do You Want It met Casey en JoJo. Changes and Hit 'Em Up.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Er is nog maar 1 plek. Ik weet dat jij graag California Love wil.
0: Ja, ik wou zeggen, nog steeds geen California Love.
1: Ja, ik wil graag Keep Your Head Up. Er is er nog maar 1 plek.
0: Ja.
1: Is lastig hoor.
0: Heftig.
1: Ja, maar weet je, het ligt niet in onze handen. Hè? Dat is het mooie.
0: Ja, er zijn zoveel Tupac-hits die je graag hoort.
1: Ja, en jij die luistert, jij bepaalt wat erin komt. Dus die moeilijke keuze, die is lekker voor jou vandaag.
0: Laat even weten wat er nog bij moet in de grote lijst met Tupac's hits. Je kan dat doen via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en zeg hey Jamie Joy. Want die hoor je tussen 10 en 1 in Jamie Joy's Jams deze week. Omdat Jamie de Ruiter op vakantie is. Ik heb er nog eentje voor je, net voor de headlines van 10 uur. Mark Ronson, Ghostface Killah en Nate Dogg weten ook hoe je in het Frans ja zegt. Oui.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen

die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantie de GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar.

Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

stemt alleen is Jamie die... ik wou zeggen Jamie German, ben ik, was ik maar op vakantie. Nee, Jamie, die mannelijke rauwe stem die je iedere werkdag hoort, die is met vakantie. En je krijgt mij ervoor in de plaats. Ik heb een spot vrij, want

0: al feestend het weekend in. Het maakt me niet uit. Laat het weten in de NPO Luister-app. En ik doe mijn best om het voor je te draaien. Deze vrijdagochtend de suggestie van Michael. En die zegt, ik heb zo zin in deze. Rick Ross met Here I Am. Hoor je nu bij Blend.
1: Ricky Ross. There's something special right here.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n...
0: Blend. 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-groep

Gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sleepy Brown hoorde je met The Way You Move bij Blend. En ik ben op zoek naar de allerlaatste beste track van Tupac die we toe kunnen voegen vandaag.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Ivo die stuurde het vanochtend vroeg al. Het is niet eerlijk. 5 spots zijn veel te weinig voor Tupac. Maar ja, dat is wat we doen bij de Blend Essentials. Iedere werkdag voeg je normaal met Jamie de Ruiter een track toe aan de top 5 meest iconische tracks van één artiest. En deze week, ja, omdat afgelopen zondag Tupac 30 jaar overleden is, of vermoord, moet ik gewoon goed zeggen, staan we stil bij zijn legacy. We hebben 4 tracks inmiddels toegevoegd en er is nog maar 1 spot over. En ik zeg je eerlijk, ik ben blij dat ik niet degene hoef te zijn die bepaalt welke daarin komt. Want de keuze is lastig. Er zijn een hoop tracks die wat mij betreft nog ontbreken. Maar jij bepaalt, wat wordt de laatste track? Dit was de eerste.

een lastige week, kan ik wel zeggen. Want 5 is gewoon te weinig. Iedereen is er met me eens in de NPO Luister-app. Er zijn te veel goede tracks. Maar toch zijn we ergens gekomen. Op nummer 1 stond Dear Mama als eerste toegevoegd deze week. Daarna How Do You Want It van Tupac en Casey en JoJo. Changes. En gisteren als 4e Hit 'Em Up. En wat wordt die 5e track? Als het aan Lisa ligt, California Love. Maar Shalini, die gaat liever voor Do For Love. Dat hij erbij hoort. Keep Your Head Up stuurt Jason nog in. Edwin zegt ook California Love. En Shidi zegt juist weer To Live and Die in L.A. Ook een hele goeie. Er komen een hoop suggesties binnen. Maar er is er maar één die het heeft gewonnen. En het was een harde strijd. Maar dit is de nummer 5 van de Tupac Blend Essentials van deze week.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij, Rukke. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend.

NPO Blend. Jouw muzikale opmaat naar je weekend. De energy drink die je door je afterlunch dip heen gaat slepen. Ik heb zoveel lekkere muziek voor je klaarstaan. En natuurlijk, zoals je van mij gewend bent, lekker veel 90s R&B. Aaliyah, Faith Evans, Monica, John B. En natuurlijk hoor je dit uur de Blend Break voor je dagelijkse vrijdagmiddag na de lunch rustmomentje. En we gaan ook aftrappen met een track uit de 90s. 1991, om precies te zijn. Als liefde zou klinken als Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Als dat altijd zo was, dan waren onze relaties allemaal een stuk minder ingewikkeld.

Je hoorde Mary J. Blige samen met George Michael en As hier op NPO Blend. Wat leuk dat je luistert. Ik heb al wat apps binnengekregen van luisteraars die lekker fanatiek zijn. Lisa appt nadat ik vroeg hoe gaat het met je. Ja goed, altijd met Blend op bijna weekend 5:30 en daarna lekker chillen. Doe je goed Lisa, groetjes. En Dennis appt, ik sta hier al sinds 6:00 vanochtend op de vorkheftruck. Nog 1:00 en dan bier, hahaha. Groetjes en succes nog met je programma. Proost, Dennis. En Chantal appt ook, ik sta broodjes te smeren voor 40 man. Vrijdag is feest hier en ondertussen naar Blend luisteren. Smeerse Chantal, doe je hartstikke goed. Geniet alvast lekker van je weekend. Lekker dat hij alvast begonnen is. Hier nog niet, we gaan nog eventjes lekker door voor de mensen die nog bezig zijn. En ik heb vandaag voor twee New Jack Swing tracks gekozen die ik tegenover elkaar heb gezet in de ring voor de Blend Battle. Ik kan je vast vertellen, dit wordt een hele lastige. Dus ik heb echt jouw hulp nodig. Bij welke track begint jouw lichaam onwillekeurig de Running Man te doen? If you know, you know, 90s people. Ik heb het over Blackstreet, No Diggity versus Belle Biv DeVos, Poison. In de rode hoek, Bobby Brown's My... Oh, dat is de verkeerde. In de rode hoek, Blackstreet. Nee, dat is wel de goeie. Bobby Brown's My Prerogative. Ik zei het net fout. Misschien wel de soundtrack hè, van New Jack Swing. Iedereen kent deze en iedereen weet dat dit New Jack Swing is. De gevaarlijkste eigenschappen van deze track zijn... natuurlijk die bassline, hallo, die herkenbare Teddy Riley beat. En de lyrics zijn heel sterk. Wat hij eigenlijk zegt, is gewoon bemoeien met je zaken. Bemoeien niet met mij. En in de blauwe hoek heb ik Belle Biv DeVos Poison. Die gaat over een SOA, zonder dat heel veel mensen dit doorhebben. En het debuutalbum verkocht meer dan 4 miljoen exemplaren. De gevaarlijkste eigenschappen van Poison, vraag je? Nou, die legendarische waarschuwing natuurlijk. Never trust a big butt and a smile. En de herkenbare stampende drums in het refrein waar je gewoon op mee moet dansen. So, let's get ready to battle! Ga naar de NPO Luister-app als je ook een mening hebt en wil meepraten over de Blend Battle. Zometeen hoor je hier Stevie Wonder en natuurlijk de Blend Break. Maar we kraken nu eerst de code met Joyce Rice.

Het kan geen toeval zijn dat ik precies vandaag viervoeters van Extinct in mijn playlist heb staan. Als je mij een beetje kent, dan weet je van mij dat ik gek ben op honden. En een van mijn honden, Pip, die is op dit moment in het ziekenhuis voor onderzoeken. En ze is al 10. Ze is echt een beetje een oud besje aan het worden. Dus we zijn echt super bezorgd. Dus iedereen, even een schietgebedje de lucht in dat het goed komt met Pip. Wie weet helpt het. En herkennen jullie dit? Ik ben even benieuwd. Zitten er hondenliefhebbers te luisteren vandaag? Laat het me weten even op de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd of jullie ook je wel eens heel erg zorgen maken over je hond. Of dat dat gewoon wel meevalt. En dat je het gewoon ziet als een maatje. En dat je je er niet heel druk om maakt. Laat het me even weten op de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd. Maar voor nu gaan we even verder met jouw rustmomentje. Zo na de lunch. En de blend break is deze keer van Donny Hathaway. En deze man die heeft zo'n stem waardoor je bijna vergeet dat Jealous Guy een cover is. John Lennon schreef de track namelijk en zette hem in 1971 op zijn bekende album Imagine. Een jaar later besloot Donny hem op te nemen voor zijn inmiddels legendarische album Live. Maar Donny die doet iets heel bijzonders met Lennons nummer. Bij Lennon, vind ik persoonlijk, hoor je iemand die toegeeft dat jaloezie voortkomt uit onzekerheid. Bij Donny daarentegen klinkt die bekentenis bijna alsof je per ongeluk een privégesprek binnenloopt of zo. Het is zo mooi. Luister vooral even naar het einde. Daar laat hij de tekst los en maakt hij het persoonlijker. Hij wil simpelweg niet dat iemand anders naar zijn vrouw kijkt. Misschien niet de meest gezonde relatietip. Wel ruim 3 minuten soul op het allerhoogste niveau. Dit is jouw blend break, Donny Hathaway.

Je hoorde Kid Ink samen met Chris Brown en Show Me hier op NPO Blend. Mocht je het net gemist hebben, even wat persoonlijks. Een van mijn hondjes is op dit moment in het ziekenhuis en ze zijn aan het onderzoeken wat er met haar aan de hand is, met lieve Pip. En Pip is al 10 jaar oud, dus we maken ons enorm veel zorgen over haar. En ik vroeg net of jullie even een schietgebedje wilden doen voor Pip. En of er hondenliefhebbers zijn die aan het luisteren zijn, die zich herkennen in mijn zorgen. Nou, hartstikke tof. Ik krijg een hoop steunende appjes binnen. Alvast bedankt daarvoor. Ik zal er zo eventjes een paar voorlezen. Maar we gaan eerst even verder met een track die al bijna 30 jaar oud is. Laat dat even binnenkomen, jongens. 30 jaar oud. En nog steeds voelt hij alsof hij gisteren gemaakt zou kunnen zijn. Er gaat voor mij persoonlijk geen maand voorbij zonder dat ik hem heb geluisterd op Spotify. De titel zegt eigenlijk alles over de artiest, maar ook over de track zelf. Dit is One in a Million.

super tof om te zien dat er allemaal hondenliefhebbers zitten te luisteren. En die steken ons allemaal een hart onder de riem voor ons zieke hondje Pip. Echt super lief. Josias zegt beterschap Pip, a.k.a. knuffelbeest. En Dennis zegt mensen snappen dit niet als ze zelf geen hond hebben. Het is gewoon een gezinslid. Dat zeg je heel mooi Dennis, absoluut waar. Farid zegt heel eerlijk, ik was banger bij de dierenarts dan bij mijn eigen huisarts. Same Farid. En SA zegt, speciaal voor Pip, ik heb een idee. Draai Who Let The Dogs Out. Nou, daar heb ik meteen even een leuk verhaal over. Ik heb dus ooit bij TMF de Baha Man geïnterviewd. En ik dacht, laten we nou eventjes iets leuks doen. Weet je wel, even een keer iets anders. Dus ben ik met ze naar een dierenasiel geweest. En toen heb ik ze opgesloten in zo'n hok. En toen hebben ze dat liedje voor me staan blaffen. Dus dat is echt een hele leuke herinnering. Dus deze is speciaal voor Pip. En speciaal voor SA die hem heeft aangevraagd. Dit is Baha Man.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR. Sonja.
2: Hey, wat goed dat je erbij bent. Ik heb Chaka Khan, Snoop Dogg en The Roots voor je klaarstaan. Maar nu eerst dit, Monica en Naughty by Nature. Ain't Nobody hier op Blend.

luistert naar NPO Blend. En ik heb gelijk een vraag. Heb jij al gestemd op de Blend Battle van vandaag? Ik ben even benieuwd welke van deze twee tracks jij de ultieme New Jack Swing track vindt.

0: en bel Biff DeVos Poison. Ga naar de NPO Luister-app en laat me daar weten welke van deze twee tracks voor jou de ultieme New Jack Swing track is. Jullie zijn al lekker aan het appen, hartstikke goed bezig. Zo zegt Josias, come on, natuurlijk Poison. Marvin zegt, Bobby, of course. En ik kreeg een audio-appje binnen van Jurgen.
1: Hallo, ja nee, het moet echt Poison zijn, want die beat die is zo straffend. Dat is ongelooflijk. Oké, laters.
0: Die beat is zo straffend, zegt Jurgen. Mooi gezegd, Jurgen. Ga dus naar de NPO Luister-app. Als je hierover mee wilt praten, kies voor de track waar je wel op moet dansen. Dan draai ik die straks voor je. Gaan we verder met Michael Jackson. Waarom? Gewoon omdat het altijd tijd is voor Michael Jackson.

Je hebt nog heel even om mij te laten weten welke New Jack Swing track ervoor zorgt dat jij spontaan in een dance break schiet. Is dat My Prerogative of is dat Poison? Er zijn een hoop appjes binnengekomen. Lisa zegt Poison met allemaal emoticons erachter. Je Rocks zegt Poison sowieso. Martijn zegt Bel Biff DeVoe voor mij. That girl is Poison. En Ivo, de vaste luisteraar van de show. Hoi Ivo, die zegt Poison, natuurlijk. Oftewel, fans van Bobby Brown. Kom op jongens, er is nog maar één keer op Bobby Brown gestemd. Zoals het er nu uitziet gaat Bel Biff DeVoe er met de dikke winst vandoor. Dus als je fan bent van Bobby Brown, ga snel naar de NPO Luister-app en doe je best. Wacht niet te lang, dit is echt je laatste kans om te stemmen. Natuurlijk ook als je van Bel Biff DeVoe houdt, hè. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Zometeen na de Blend Boombox vertel ik je wie er gewonnen heeft en ga ik de track natuurlijk ook voor je draaien. Maar we gaan nu eerst luisteren naar een track die ervoor zorgde dat ik mijn debuut op de televisie had. Ik speelde namelijk mee in deze videoclip van Replay. Zo leuk deze herinnering. Het was een dag nadat ik mijn rijbewijs had gehaald en ik moest de jongens rondrijden in een limousine, terwijl ik nog hartstikke nerveus was voor het rijden. En niet alleen dat, ik moest ook op de set met die limousine langs een heel duur privévliegtuig rijden. Dus ik heb pintjes zitten zweten. Maar het is wel echt nog steeds een hele lekkere. Uit 1998 is dit Replay met Kom Terug.

0: Je hoorde The Roots, The Next Movement.
1: NPO Blend. Sonja Silva.
0: Het is tijd voor de Blend Boombox van vandaag. En dat is die ene track waar je meteen een hele grote glimlach van op je gezicht krijgt. Door de pure nostalgie. En deze keer gaan we terug naar het jaar 1995. Het jaar waarin er in Nederland bijna een grote watersnood plaatsvond. Weet je dat nog? Maar liefst 250.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Gelukkig hielden de dijken het en bleven onze voeten droog. En de Flippo's in de chipzakken, die waren een enorme rage. En op 1 mei 1995 werd TMF voor het eerst uitgezonden op televisie. Ik was zelf in 1995 nog een puppy van 18 jaar. En vanuit Oakland kwam datzelfde jaar een beat die je na 3 seconden al herkent. I Got Five On It ontstond toen Loonies 2 jonge gasten waren die letterlijk geld bij elkaar moesten leggen voor een zakje wiet. Ze schreven het nummer zelfs zonder beat, terwijl ze op een tafel het ritme sloegen. Producer Tony Capone maakte er vervolgens die donkere, hypnotiserende track van. En hij nam een briljante beslissing. Loonies had de refrein zelf gerapt, maar Tony wilde er graag een zanger op. En hiervoor haalde hij Michael Marshall erbij. En daarmee viel de hele track op zijn plek. Afgelopen zaterdag overleed Tony Capone op 59-jarige leeftijd. Een man die veel meer maakte, maar deze productie een stukje Bay Area hip-hop meenam en achterliet. En 30 jaar later is het nog steeds een track die onmiddellijk de hele kamer overneemt. Dus deze is speciaal voor Tony Capone, omdat hij er helaas niet meer is. Dit is Loonies, I Got Five On It.

bekend te gaan maken. Ik vroeg aan jou, welke track zou jij kiezen? Zou dat zijn My Prerogative van Bobby Brown? Of ga je voor Poison van Belle Biv DeVoe? Er is echt heel veel gestemd. Dank je wel daarvoor. Nog even snel een paar appjes. Nathalie zegt Poison, please. Chantalle zegt Poison. Dat intro, ik sta alvast. En Priscilla zegt, dit is echt kiezen tussen je kinderen, Sonja. Slecht bezig met een smiley erbij. Het is ook echt heel moeilijk, maar er is een hele duidelijke winnaar dit keer. Maar liefst 84% van jou heeft gekozen voor Poison van

Oldies. Het blijft toch lekker, hè? Ik merk dat ik gelijk weer helemaal lekker in mijn energie zit. Dus die blijf ik lekker houden. Na het nieuws heb ik weer een paar hele lekkere voor je in de line-up staan. Zoals Me Against the World van Tupac. En Allure samen met Nas, met Head Over Heels. En ik dacht, we sluiten ook gewoon lekker af dit uur met een iconische track uit de 90's. Misschien wel de meest herkenbare. Luister maar.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: NTR, Sonja.
2: Blijf lekker luisteren, want straks hoor je Janet Jackson, Gregory Porter en Mariah Carey. Maar nu eerst Head Over Heels, Allure en Nas.

vrijdagmiddag. Zometeen open ik weer de deuren van Sonja Silva's spreekuur. En het zijn natuurlijk de laatste uurtjes van je werkdag, of misschien wel de eerste uurtjes van je weekend. Laat mij sowieso even weten wat je aan het doen bent, of je nog plannen hebt voor dit weekend. Ga je iets leuks doen? Ga je stappen? Heb je nog tips voor mij? Ga naar de NPO Luister-app en laat me daar alles weten. En sowieso ook even een berichtje sturen als jij nog een probleem hebt of een vraag hebt voor het spreekuur. Ik kan niet beloven dat ik hem vandaag nog behandel, maar ik ga sowieso mijn best voor je doen om dan misschien wel volgende week met een mooi antwoord te komen. Josias heeft het in ieder geval allemaal goed bekeken. Die appt heel lief dat hij iTunes, want hij heeft weekend. Lekker weekend, Josias. Geniet ervan. Wat mij betreft is je verlof goedgekeurd, hoor. Zometeen gaan we luisteren naar Bow Wow. Maar het is eerst tijd voor Miss Lauryn Hill met een van mijn favorieten. Dit is X Factor.

weet niet waarom het is, maar ik luister naar dit liedje en ik krijg opeens heel erg zin in kerst. Ik denk door die belletjes op het eind. Dat voelt een beetje als kerstbelletjes. Hebben jullie ook zin in kerst? Zit jij te luisteren en denk je, ik kan ook niet wachten tot het kerst is? Laat me dan even weten via NPO Blend, via de luisterapp. Want ik ben echt iemand, ik hou heel erg van kerst. En ik kan me daar nu dus al enorm op gaan verheugen. Misschien moeten we daar wel iets mee doen. Een kersttop 50 of zo, weet ik veel. Iets leuks. Het lijkt me echt helemaal te gek. Laat me weten sowieso, als je een favoriet hebt, dan liever niet Mariah Carey, als het even kan. Even een andere, want ik begin hem langzaam een klein beetje zelf te raken. Ja, misschien moeten we daar iets mee doen, net als bij Beyoncé. Heb je dat trouwens al teruggeluisterd? Zo niet. Wat ben je aan het doen? 2 weken geleden hebben we de Beyoncé Top 50 gedaan. Jamie en ik samen op haar verjaardag op 4 september. Was echt een van de leukste shows die ik ooit heb gemaakt. En geloof mij, het is echt de moeite waard om hem even terug te luisteren. Als je dat nog niet hebt gedaan, dat kan ook via die NPO luisterapp. Hey, en die is gewoon gratis, hè? Dus dat is ook geen excuus. Ik kreeg een berichtje van Ivo. Die zei, hi Son. Oh, gaan we al op die basis? Son, is het al Son? Ivo. Hij zegt, ik heb een dilemma. Ik kan niet wachten op een Tupac top 30. Ivo, ik snap het. Ik zou het ook echt heel leuk vinden. Ik zou zeggen, stuur even een berichtje naar NPO Blend. Naar de top. En stel voor dat ik dat ga doen. Misschien verras ik je dan binnenkort wel. Voor nu kun je dus terugluisteren. Beyoncé, misschien staat die van MJ er ook nogal op. En ik dacht, nou ja, als we het toch nog even over Beyoncé hebben. En daarna ga ik het er echt niet meer over hebben, hoe tof het was. Ga ik gewoon ook even een lekkere hit van haar draaien. Dit is Beyoncé, hier op NPO Blend.

0: your hands now. Liquid spirit.
1: Dat was Liquid Spirit, Gregory Porter, hier op NPO Blends. Het is al bijna weer voorbij. De show is al bijna weer klaar. Maar zometeen nog eerst de deuren die opengaan van Sonja Silva's spreekuur. Vragen zijn allemaal welkom. Heb je een groot probleem en denk je, ik kom hier niet uit, Sonja, ik heb je hulp nodig. Ga dan naar sonja.silva@ntr.nl een mail sturen en dan kan ik volgende week kijken of je kan helpen. Zometeen dus de problemen van een aantal mensen die dat al hebben gedaan. Maar we gaan eerst naar een van mijn favoriete tracks van Erykah Badu. En dan heb ik het over Tyrone. Tyrone is dus eigenlijk een van de mooiste ongelukken uit de R&B-geschiedenis. Want Erykah Badu had dit nummer eigenlijk helemaal niet eens echt geschreven. Die groove, die bekende groove, die speelde haar band altijd tijdens repetities. En Erykah verzon dan daar altijd voor de grap steeds andere teksten overheen. Kon die vrouw ook gewoon. Tot haar toetsenist Norman Keys Hurt tijdens een optreden in 1997 die groove inzette. En Erykah weer begon te freestylen. Ter plekke ontstond dus die hele tirade tegen een waardeloze vriend die nooit iets betaalt, altijd zijn vrienden meeneemt en uiteindelijk te horen krijgt: weet je wat, bel jij Tyrone maar om je spullen te komen halen. En dan natuurlijk die inmiddels legendarische toevoeging: but you can't use my phone. Het publiek ging compleet los. En de live-opname werd opgepikt door de radio. En Erykah heeft later nog een studioversie ervan opgenomen. Maar ja, ze vond zelf eigenlijk ook dat hij niet kon tippen aan het origineel. En het mooiste was, ze snapte aanvankelijk zelf niet waarom iedereen zo'n groot statement van maakte. Het was voor haar immers gewoon een grap. Maar voor miljoenen vrouwen werd het een anthem. Dit is Erykah Badu en Tyrone.
2: I'ma test this out right quick on your app. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. See how y'all groove to this.

0: Jouw Blend. Sonja Silva.
1: Het is tijd voor Sonja Silva's Spreekuur. Het moment in de week waarop je al jouw brandende vragen kan stellen, waarmee je misschien al een tijdje rondloopt of waar je enorm voor schaamt. En alles is anoniem, dus je hoeft je ook niet in te houden. Stuur me jouw verzoek of brandende vraag via sonja.silva@ntr.nl en dan kom ik erop terug. En dat hebben ook al een hoop mensen gedaan. Dank je wel daarvoor. Zo ook Henny uit Emmeloord. Zij zegt: hoi Sonja, ik zit met iets kleins, maar het vreet toch aan me. Mijn schoonzus zet aan de lopende band foto's van mijn kleinkinderen op Facebook. Vraagt nooit of het mag, zet er een hartje bij en klaar. Ik vind het niet fijn, maar ik wil ook geen drama op de volgende verjaardag. Zeg ik hier wat van of hou ik mijn mond? Ja, Henny, ik kan me voorstellen dat je dat een lastige vindt, maar natuurlijk mag jij wat zeggen. Alleen, ik denk niet dat jij degene bent die dat moet doen. Dat lijkt me eerder de ouders. Ik denk dat zij moeten beslissen over die foto's, dus misschien kun je het beste hen het laten doen. En laat het geen principe kwestie worden. Wij willen ze liever niet online, haal hem eraf, is genoeg. Meestal is het geen onwil, het is gewoon niet nadenken. En anders die knop om en jezelf ontvolgen, die zit er namelijk niet voor niets. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Heel lang geleden, een vriendin van mij, die vond het ook nodig om iedere keer, dat is nu trouwens geen vriendin meer, dus kan ik gerust zeggen, die vond het ook nodig om steeds een foto te plaatsen van mijn zoon. En dan ook nog met als je iemand een liefkozing. Met een liefkozing erbij die ik gebruikte voor mijn zoon. Dus dat was altijd een beetje awkward. Maar die is er op een gegeven moment gelukkig zelf mee gestopt. Maar ik snap wel dat je hiermee zit, Henny. Succes en laat me even weten hoe het gegaan is. Ik kreeg ook een bericht van Youssef uit Utrecht. En die zegt: hey Sonja, ik ben net begonnen bij een nieuw bedrijf en elke vrijdag is er een borrel. Helemaal prima, ik kom graag, maar ik drink niet. En elke week is er weer dat gedoe. Eentje dan, waarom niet dan? Ik heb er geen zin meer in. Ik heb geen zin meer om het uit te leggen. Hoe kom ik hier van af? Youssef, ik denk dat je één fout maakt. Je legt het uit en daarmee open je elke week weer het gesprek. Stop dus gewoon met het uitleggen. Zorg dat je binnen altijd met een glas in je hand staat. Met cola of water, het maakt niet uit wat erin zit. Want ik denk dat de helft van het gezeur niet eens gaat over drank of dat je per se moet drinken, maar meer over dat je niks in je handen hebt. Dus als je zorgt dat je gewoon een colaatje in je handen hebt, dan moet dat goed komen. En als iemand blijft doorvragen, dan zeg je gewoon: nee dank je, ik drink niet. En je gaat meteen door naar een ander onderwerp. Na 3 keer vragen denk ik dat niemand het nog een keertje gaat vragen. Dat beloof ik je. Ik denk dat dat een hele goede manier is. En het is natuurlijk sowieso ook bullshit, hè? Laten we eerlijk zijn. Waarom zou je per se moeten drinken? Ik zeg je eerlijk, ik kom niet eens op een vrijdagmiddag borrel met mijn autistische brein. Nee, mij niet bellen. Ik kom sowieso niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat het echt fucking irritant is als er iedere keer van je verwacht wordt dat je drinkt, terwijl je daar helemaal niet van houdt. Dus Youssef, sterkte ermee. Gewoon niet meer dat gesprek aangaan. En laat me even weten of het opgelost is. Kom maar door met al je brandende vragen. Wie weet beantwoord ik die van jou de volgende keer. Sonja.silva@ntr.nl. Gaan we verder met Mariah Carey. Dit is Stay the Night.

0: Silva.
1: En zo zijn we alweer in het einde gekomen van de show van vandaag. De tijd gaat altijd zo snel, maar dat is een goed teken. En de Wat een Weekshow gaat zo meteen weer beginnen met natuurlijk allerlei lekkere actualiteiten. Deze keer met Angelique, want Shai zit gewoon nog steeds lekker met haar billen in New York.
2: She is. Ik zie haar lekker gaan genieten, hoor.
1: Ja, ik houd een beetje in de gaten op Instagram. Die dames aan het genieten daar,
2: lekker,
1: hoor.
2: Toch?
1: Lekker voor de...
2: Maar goed, de show moet gewoon in Nederland.
1: Juist.
2: Gewoon.
1: Dus, wat ga je doen?
2: Ik heb een hele toffe gast die bekend is van YouTube onder andere, van radio ook. Maar een hele toffe show waar die desinformatie debunkt.
1: Oh, cool.
2: Wie dat is, dat vertel ik zo meteen dan.
1: Nice.
2: En natuurlijk gewoon de blendmuziek die je gewend bent. Hè? Whitney Houston, nieuwe track van een Nederlandse zangeres ga ik zo meteen voor je draaien. Dus
1: nice.
2: Dan blijven hangen.
1: En seks, want dat is eigenlijk standaard bij
2: Shai. Dat is Shai's ding, hè? Ja. Ik ga het vragen aan de gast of hij erover wil praten.
1: Ja, gewoon, hoe is het met jouw seksleven? Gewoon,
2: ja, toch? Vorige week was ik een beetje aan het pushen en toen dacht ik, nou, nu ga ik te ver. Dus ik ben geen Shai, maar ik doe mijn best.
1: Maar ik geloof wel dat jij dat heel goed kan aanvullen.
2: Ja, toch?
1: Voelen.
2: Ja.
1: En aanvullen. Allebei.
2: Alles.
1: Ja.
2: Invullen.
1: Luister. Zo meteen. Naar de Wat een Weekshow. En jij de luisteraar. Je bent zo dichtbij je weekend. Voor het geval dat nog niemand het tegen je heeft gezegd vandaag. De werkweek zit er bijna op. Je hebt het weer gecheft. En neem maar van mij aan. Alles wat je nu nog moet doen. Kan ook gewoon maandag, hè. Tot volgende week.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Justin en It's Not Right, But It's Okay hier op NPO Blend. Goedemiddag.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een big show met Shai.
0: Yes, it's that time of the week. Je weekend is gestart en het start hier bij NPO Blend. Normaal gesproken met Shai, maar Shai die chillt nog lekker in New York. Dus ik ben vandaag bij je, ik ben Angelique Houtveen. En mocht je nog weekendplannen zoeken, ga dan echt even naar de bioscoopfilm Sugar. Sugar, ik ben gisteren geweest, Nederlandse film, in de hoofdrol zangeres Delani. Een geweldige rol ook voor acteur Daniel Kolff. Die speelt echt een hele nare echtgenoot. En Soar speelt erin, Latifah en heel veel andere mensen. Ik moet je wel een kleine waarschuwing geven, want het is een heel pijnlijk verhaal. Het is een heel gewelddadig verhaal. Ik zat echt af en toe zo op het puntje van je stoel zit van, wat gebeurt er nou allemaal?
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen, man. Je weet hoe
3: dat. Look at me. Ik zorg ervoor dat het nooit meer zou gebeuren.
2: Ja.
3: Ik hou van jou.
4: Zelf niks meer.
2: Ik heb geen eens een bankrekening meer. Hoe regelt het allemaal? Ik maak er alleen maar een zooitje van.
0: Ja, dat is de trailer. En ik echt werkelijk waar, aanrader om te gaan zien. Sugar, zo heet die film. En hij draait overal in de bioscopen. En het is ook een beetje de week, of was de week, is de week, is het eigenlijk de hele maand van Celine Dion. Want Celine Dion die maakt haar comeback en die liet gelijk van zich horen tijdens een aantal concerten in Parijs. Kijk. Oh. Ja, hier genieten de mensen dus van die naar haar concert gaat. En het is best wel bijzonder dat ze dat überhaupt doet. Hè? Want 2024 werd ze gediagnosticeerd met een zeldzame Stiff Person Syndrome. Een hele vage naam trouwens als je Stiff Person Syndrome wordt genoemd. Maar goed, het was heel lang onzeker of ze überhaupt op het podium zou staan. Maar nu dus 26 uitverkochte shows in Parijs. En wie daar ook bij was, was Rihanna. Ja, je hoort het niet zo goed, maar op Instagram deelde ze een story dat ze dus aan het meezingen was. Hoor je er?

0: collega Celine Dion.
1: En ja, als je het over een week hebt. Ja, het was ook een week waar we het heel veel hadden over Macklemore en Ed Sheeran. Daar gaan we het later nog over hebben. Vandaag zometeen hier in de living room komt een hele toffe gast chillen die zich met desinformatie onder andere bezighoudt, maar ook een te gekke carrière heeft. Hij was onlangs nog genomineerd voor een prijs waar ik ook voor genomineerd was. Daar gaan we het zo allemaal over hebben. Maar eerst ook nog eventjes, want het is vrijdag en betekent ook dat er gewoon heel veel fijne nieuwe muziek uitkomt. Zo hoorde ik bijvoorbeeld deze van Anderson .Paak en Corday. Die hebben een remake gemaakt van Bill Withers' Lovely Day. Met een kleine knipoog naar Ice Cube. Moet je luisteren.

dit is leuk. Dit gaan we waarschijnlijk de komende tijd nog vaker horen op Blend. Maar ik wil even wat aandacht voor gewoon muziek uit Nederland. Zangeres Ebony Winter, die dropte vandaag een track That's Me. En het is een track die gaat over helemaal jezelf mogen zijn met alles wat je bent. Je haar, je outfits, whatever

0: meteen een party van Queen Pen. En vandaag in de studio in de What a Week Show van Shai. Ik sowieso geen Shai, maar ik Angelique Houtveen. En geen Queen, maar de King is bij mij aangesloten.
1: Wow.
0: Nog nooit zo aangekondigd, hè?
1: Nee, echt nog nooit.
0: Maar wacht, ik heb je eens meer. Presentator ben je, maakt de shows op Radio 1 en Radio 5. Maar we kennen je vooral ook van de wekelijkse YouTube show Pointer Checked, waar je de strijd aangaat met desinformatie. En eigenlijk wetenschappelijk onderzoek van, hey, dingen als kan je verslaafd raken aan ChatGPT? Wat doet collageen nou echt? Van die dingen die dan waar je mee gespamd wordt en jij gaat onderzoeken, is dit een fact of is het gewoon allemaal bullshit?
1: Ja, feit of fictie eigenlijk.
0: Precies, ja, precies. Ja. En nog zoveel andere meer dingen doe je.
1: Ja.
0: En nog één feitje dat ik wel wil benoemen, want je won vorig jaar de tegel in de categorie talent voor jouw journalistieke werk.
1: Klopt, ja.
0: Dus jij zit goed in de journalistieke wereld.
1: Ja, dat was heel leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En als je nu denkt, ik hoor wel een stem, maar wie is het? Ik heb het over
1: Binti Heerschop.
0: Welkom in de What a Week Living Room.
1: Ja, dankjewel. Ik was helemaal vergeten dat je mijn naam nog niet had gezegd, joh.
0: Nee,
1: ik vond koning al goed.
0: Ja. Koning, ja, dat kunnen we ook gewoon regelen.
1: Ja, chill.
0: Hey, en als je dit allemaal zo hoort, ben je dan wat vergeten? Of zeg je van, oh ja, ja, hoe zou jij je schrijven zelf omschrijven? Wat je doet eigenlijk?
1: Ja, programmamaker, journalist. Ik bedoel, de tegels voor journalistiek. Dus ja. Journalist, programmamaker, ja. Muziekliefhebber.
0: Ja, ook, ja.
1: Levensgenieter.
0: Mooi.
1: Dat?
0: Ja,
1: ja, denk
0: en wat
1: ik.
0: Houd je nu allemaal bezig? Wat ben je allemaal aan het doen? Los van de week, we gaan straks de week een beetje doornemen. Maar wat doe je nu? Waar gaan mensen je kunnen vinden?
1: Qua werk hebben we het over.
0: Werk,
1: hè,
0: ja, ja.
1: We zijn bezig met het nieuwe seizoen van Pointer Checked. Op dit moment opnemen. Ja. Nieuwe onderwerpen. Dus we hebben draaidagen gehad. Nieuwe onderwerpen verzinnen. We zijn bezig ook met een nieuwe serie die heet Zoekt.
0: Oh.
1: Dat is voor Karo NCV ook op YouTube. En dan zoeken we een bepaalde leefwereld van een persoon. Dus dat kan gaan over bijvoorbeeld straatzorg in Nijmegen. Hoe gaan mensen daar om met mensen die op straat leven?
0: Ja.
1: En dan volgen wij die persoon of personen. En dat zijn allemaal verschillende onderwerpen. 30 afleveringen lang. Vier verschillende presentatoren. Naast mij Firoza, Bob, Niels.
0: Nice.
1: En daar zijn we ook mee bezig. Dus echt heel veel leuke dingen eigenlijk.
0: Ja, ja. Dat klinkt goed. Dat,
1: ja.
0: En jij zegt net, programmamaker. Nou ja, journalist dus.
1: Ja.
0: Zijn er dingen waarvan je nu al denkt van, hoe oud ben je?
1: 29.
0: 29, precies. Is nog
1: dankjewel,
0: jong.
1: Dankjewel, ja.
0: Is jong. Dus je kan alle kanten op.
1: Mm.
0: Wat is je big dream? Wat wil je doen in het leven?
1: Nou, kijk, ik kijk het liefst niet te ver vooruit. Maar ik heb gewoon bepaalde mensen die ik nog zou willen spreken. Dus bijvoorbeeld Elton John lijkt me nog leuk om een keer te spreken.
0: Okay.
1: En Tom Jones. Ik zou graag nog iets groots willen doen rondom kwakzalvers. Als het gaat om kwakzalvers die mensen voor de gek houden. Als ze bijvoorbeeld een kankerdiagnose hebben. Ze krijgt te horen, je moet chemo doen.
0: Yeah.
1: En dat dan zo'n kwakzalver zegt, nee, neem goudwater en dan komt het goed.
0: Oh, yeah.
1: Dat zijn nog dingen die ik zou willen aanpakken.
0: Nice, daar zijn er veel van.
1: Ja, echt gigantisch.
0: Ik heb zelf wat chronische ziektes en ik ben een heel traject doorlopen met, op een gegeven moment ga je toch op zoek van, nou, als dit niet helpt, misschien dan iets alternatiefs. En dan kom je toch, niet alles is slecht, dat zeg ik erbij,
1: ik
0: maar
1: snap je echt goed. Ik heb heel lang last gehad van, nog steeds van een blessure in mijn ribben. En op een gegeven moment ben ik bij een gozer terechtgekomen met acupunctuur, elektrische acupunctuur.
0: Oh ja.
1: Op een gegeven moment slikte ik 3 pillen, maar je houdt gewoon vast. Want je denkt, come on.
0: Toch, het moet wel beter worden. Ik wil iets.
1: Ja,
0: iets hebben.
1: Baat het niet, dan schaadt het niet.
0: En dan opeens ben je 20.000 euro verder en dan denk je, what did I do?
1: Echt zo.
0: Hey, maar fijn dat je er bent, Benji.
1: Dankjewel, leuk om er te zijn.
0: Ja, we gaan het hebben over de week. We gaan het hebben over jou nog, wat dingen die jou interesseren. Maar eerst muziek, want je zegt, je bent ook muziekliefhebber.
1: Gigantisch, ja.
0: Wat is een track die jouw week een beetje omschrijft?
1: Van deze week, ik heb heel veel in de auto gezeten. En mijn auto is een oude Peugeot 207 uit 2007.
0: Kijk.
1: Cabrio wel, trouwens.
0: Nice.
1: Dat is niet slecht. En die heeft altijd problemen. Dus als ik 2 uur in de auto zit, dan gebeurt er altijd wel wat. Dus deze week was dat ook het geval. Hij staat nu bij de garage.
0: Oh, jee.
1: En Ghetto Gospel van Elton John en Tupac, die heb ik constant opgehad. Van, ja, dit is even het leven.
0: Want dat voelde als jouw Ghetto Gospel.
1: Ja, wel een beetje. Een voortdurend geklaag eigenlijk. Ja.
0: I love that.
1: Ja.
0: En die horen we niet zoveel, dus ik vind hem leuk om voor je te draaien.
1: Chill, leuk.
0: Tupac,
1: ja,
0: Elton John. Well, there we go.

0: Bruno Mars en Mark Ronson met Uptown Funk hier bij NPO Blend in de Wat een Week Show. Wat een week. Het is lekker toch?
1: Ja, ja. Groot fan.
0: Ja, ja? Ben je ook naar Bruno Mars mee geweest?
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Naar de Romantic Tour. Wat, ben je niet geweest?
0: Nee, ik ben niet geweest. Ik had,
1: oh, je hebt
0: spijt me hart, ik weet het.
1: Kippenvel, ik heb gehuild 3 keer.
0: Wauw.
1: Ja, ja. Het was echt
0: erg. Wat deed hij om je aan in tranen te maken?
1: Nou, gewoon een paar keer dat ik daar stond en ik dacht, wow, ik zie hem, ik heb hem al een keer eerder gezien. En dat ik dacht, ik zie hem gewoon nog een keer. Hij is zo goed live.
0: Ja, hij is wel echt goed.
1: Echt, iedereen zingt mee. Ja. Het was gewoon, het was magisch, vond ik gewoon. Okay. En dan met je vrienden zo, dus, ja, fantastisch.
0: Ik hoor dat van iedereen die is gegaan. Normaal, ik zou er ook normaal gewoon bij zijn, maar vraag me niet waarom. Het is dingen. Maar goed, in de studio mocht je net zijn ingetuned. NPO Band luister je naar. Ik ben Angelique. Ik zit met Benji Heerschop, presentator, alleskunner. En jij bent ook wel echt... nou ja, we gaan nu over een onderwerp waar ik minder goed in zit in ieder geval. Ah. Deze week waren de algemene politieke beschouwingen. Jij bent daar echt geïnteresseerd in, hè?
1: Ja, feestje van de democratie.
0: Ja, waar komt dat vandaan?
1: Nou, ik vind politiek sowieso heel leuk om te volgen. Heel interessant. Mm-hmm. Ik moet zeggen, toen ik klein was, dacht ik zelf nog dat ik de politiek in wilde gaan.
0: Ah.
1: Dus vandaar denk ik dat de interesse is aangewakkerd en gebleven.
0: Ja.
1: Ja. En de politieke algemene beschouwingen, de algemene politieke beschouwingen, dat zijn wel echt de dagen waarin je echt wordt vermaakt eigenlijk.
0: Maar jij zegt dit wordt vermaakt. Ik denk, dit is niet mijn variant van vermaken.
1: Oh, nee.
0: Maar wat gebeurt er dan dat jou vermaakt?
1: Ja, heerlijk. Je tunt gewoon in om 10 uur 's ochtends. Of hoe laat het begint. En dan duurt het of tot 6. Of nou, eergisteren of gisteren duurde het tot 7. Maar het kan ook duren tot 2. Of tot je weet het gewoon niet.
0: En wat gebeurt voor de mensen die dat niet... Wat gebeurt er dan? Wat zien we? Wat?
1: Nou kijk, weet je wat het is? De coalitie die onderhandelt over een bepaalde begroting.
0: Ja.
1: Die begroting die is dan op een gegeven moment gemaakt. Prinsjesdag gaat de koning in praatje houden.
0: Precies.
1: En dan denk je, Sessa.
0: Ja.
1: Dit jaar was dat anders, want ze hebben een begroting gemaakt zonder steun. Dus de koning heeft een praatje gehouden over iets wat, nou, 100% zeker eigenlijk, weer gaat veranderen.
0: Kijk,
1: En vervolgens moet dan nog wel al die politieke kopstukken dat gaan lopen verdedigen bij het debat. Maar ze verdedigen dus iets waarvan ze weten dat het niet meer bestaat over 3-4 weken.
0: Oké. Okay.
1: Nou, vind ik een hele leuke gedachte, kronkel. En dan vervolgens wordt erop ingehakt door de oppositie. Die wil wat halen. Gaan ze over links, rechts. Dat was dan de hele tijd het idee.
0: Ja, precies. Dat
1: het is gewoon fantastisch. Het is gewoon een toneelspel. En je weet, over 2 weken, dan moet de financiële begroting klaar zijn. Krijg je weer debatten. Dan is weer een heel ander verhaal. Nou, het is zo heerlijk. Love it. Ja.
0: Jij zegt het. Ik hoor het. Ik denk, wat een gedoe allemaal.
1: Ik zie kijken, nou.
0: Ja, maar ik ben blij dat jij er bent. Want er was iets, en dit werd er namelijk gezegd... en het ging over de pechgeneratie.
2: Er is een pechgeneratie, die is ook amper gecompenseerd eigenlijk voor de dingen. En die willen sparen, die een huis willen kopen... maar alleen maar hoe langer het duurt dat zij geen huis krijgen... hoe meer ze achter gaan lopen eigenlijk.
0: Ja, en daar ging het ook over, ook op Prinsjesdag. Maar waarom houdt dat jou zo bezig?
1: Nou, kijk, weet je, de pechgeneratie is een generatie die geen keuze had. Je moest studeren of moest, maar je ging studeren... en je had geen keuze welk stelsel je in ging vallen. Ja. Vervolgens werd er gezegd, ga lenen, het is voor je toekomst, het is belangrijk. Klaver heeft ooit gezegd, de bakker hoeft niet te betalen voor de advocaat.
0: Mm.
1: Hele rare redenatie, maar sure. Nou, wij hebben dat allemaal overgenomen. Ik zeg wij, want ik val eronder.
0: Jij bent ook,
1: Ja, niet de reden waarom ik het erg vind, hoor. Maar sowieso.
0: Ja.
1: Nou, we hebben geleend, zijn bezig geweest. En vervolgens veranderen de spelregels tijdens het spel.
0: Mm-hmm.
1: Dus nu ben je klaar met studeren. En voor sommige mensen was het zelfs nog tijdens studeren. Wordt het leenstelsel op de schop gegooid.
0: Ja.
1: Nieuwe generatie na ons, die krijgt een veel betere deal.
0: Ja, dat is erg.
1: Dat is krankzinnig. Ja. En wij zitten vast met een studieschuld waar je 35 jaar over mag doen.
0: Ja.
1: Denk je nou, jee. Maar dat betekent gewoon, tot je 60ste heb je een schuld. Heb je gewoon een kogel aan je been hangen.
0: Insane.
1: Krankzinnig.
0: Ja.
1: En daarover betaal je nu rente. Want het was 0, is nu 2,57. Ja. We hebben een tegemoetkoming gehad van 3.900 euro in totaal.
0: Okay.
1: April wordt die uitbetaald, compleet.
0: Mm-hmm.
1: En in de tussentijd, binnen 3 jaar... is die rente, heb je zoveel rente betaald dat die tegemoetkoming weg is.
0: Oh, dat heb je gewoon betaald eigenlijk.
1: Ja. Dus als jij nu een huis wil kopen, dan moet je die schuld daarvan afhalen.
0: Ja.
1: Dus stel, je hebt een schuld boven de 50.000... wat 149.000, 145.000 mensen hebben op dit moment.
0: Zo.
1: Dan moet je dus dat bedrag nog van je hypotheek afhalen.
0: Ja, dat is insane. En het is ook niet het bedrag wat je al hebt afbetaald. Het is gewoon het startbedrag moet je eraf halen. Weet ik nog van mijn hypotheekaanvraag.
1: Dat is krankzinnig.
0: Dus, en wat zeg jij dan, want dan hoor je ze daarover praten. Wat moeten we doen dan nu? Is er iets te doen?
1: Het probleem was eigenlijk hiervan, van dit stukje... dat je hoort die mevrouw, hoor je erover praten.
0: Ja.
1: Super slimme vrouw trouwens, die dat echt leuk om terug te kijken. Prinsjesdag 2026 op tv.
0: Ja.
1: En zij zegt wat en vervolgens wordt het gewoon compleet genegeerd. Mm. En ze gaan door met het volgende onderwerp. Dus ze hebben het er niet over. Ja. Letchert heeft gezegd, de minister die erover gaat, het is afgehandeld. Terwijl het is niet afgehandeld. En ik zou zeggen, wat mij betreft, zorg ervoor, we betalen die schuld terug. Prima, ja. Doen we. Sessa, maar laat hem niet meetellen met je hypotheekaanvraag.
0: Ja, vind ik een goede deal op zich, toch?
1: Toch?
0: Ja.
1: Kost geen geld.
0: Nee.
1: Hartstikke idee.
0: En mensen, als je een hypotheek gaat aanvragen, je weet of je het kan betalen of niet, toch vaak. Het is... En al die, anders betaal je toch duurder voor een huurhuis, waarschijnlijk.
1: Ja, want je weet nu, hè, over 15, 20 jaar, dan komt er een. Dan heb je nu een toeslagenschandaal. Dan krijg je de pechgeneratie het schandaal. Of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan gaan we de mensen interviewen van. Oh, hoe is het voortgekomen? Nou, vreselijk irritant.
0: Dus beter nu ingrijpen. Oké. Okay. Ja,
1: zo, dankjewel. Tot zover mijn frustratie.
0: Dankjewel
1: van de
0: dat je ons meeneemt. Nou ja, eigenlijk, we hebben ook een item over frustratie. Iets kan je bitch bouwen, die moet nog komen.
1: Oh, jee.
0: Dus jij hebt hem eigenlijk dubbel opgehaald.
1: Oh, nou, hou je vast.
0: Dus more frustraties coming. En natuurlijk, nee, dat is mijn worst. En ook muziek natuurlijk. JC, Mary J. Blige komt er zo meteen aan. Maar eerst Lucy Pearl voor iedereen die vanavond uitgaat. And you wanna dance tonight.

0: je toevallig naar het concert van Jay-Z bent geweest? Die stond in Londen, Parijs heeft hij gestaan. Laat me even weten, via de NPO Luister-app. Kan je sowieso meepraten. Kan je ook een berichtje sturen naar als je iets aan vragen hebt voor Benji. Of gewoon even laten weten hoe jouw week is, wat jij gaat doen, hoe je voelt. Can I be a bitch about it? Ja, en dan gaan wij ons dus even een beetje bitchen. Maar je mag ook iets sturen als je iets te bitchen hebt natuurlijk. Via de NPO Luister-app, ga naar NPO Blend en dan komt het hier bij mij binnen. Zo Wilma zie ik, die is ook aan het luisteren. Wilma, fijn dat je erbij bent.
1: Hey Wilma.
0: Hey, en in de studio Benji Heerschop. Ja, we hebben eigenlijk net al een beetje gebitcht over de pechgeneratie.
1: Ja, en terecht wel, terecht.
0: Ja, zeker. Ja. En nu mag het officieel doen, maar je hebt nog iets.
1: Ja, maar kijk, weet je, ik ben echt een heel positief persoon. Daar wil ik toch mee beginnen. Want zometeen denkt iedereen, jeetje, die Benji, dat is een zuurpruik.
0: Komt op vrijdagavond hier klagen.
1: Ja. ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik zit alleen maar met een lach hier. Heerlijke vibe hier. Dus dat, vooraf gaat.
0: Okay, ja, de disclaimer is genoteerd.
1: Ja. Ja. En mensen mogen ook zo bitchen over mij. Maar eerst ga ik even bitchen over Beyoncé.
0: Oh jee, ja. Dat is gevaarlijk terrein hier bij Blend.
1: Overrated.
0: Jij vindt Beyoncé overrated?
1: Overrated, ja. En dat zeer verschrikkelijk, vind ik. Ik vind haar eigenlijk gewoon echt vervelend.
0: Waarom?
1: Ja. Twee redenen. Eén, ze heeft voor mij The Lion King heeft ze gewoon verpest. Compleet. Ja. Ze kan zingen, sure.
0: Ja, ja.
1: Maar Can You Feel the Love Tonight? Dan gaat zij dat zingen.
0: Ja.
1: En ik zeg niet dat leeuwen kunnen zingen, hè, en dat ze een bepaalde manier hebben om te zingen. Maar wat zij doet is zo stupid. Gewoon, nou. Ze zingt over die gozer heen en dan altijd. Dat.
0: Nou, wacht.
1: Hier ga je.
0: Love
1: tonight. Zo, ik bedoel.

0: al direct.
1: Ja, ja. Daar heb je een punt.
0: Clean. Okay. Het draait niet om Elton, het draait om het nummer en de muziek.
1: Op dat specifieke, dit Beyoncé-punt, dan kan ik met je meekomen.
0: Let's go.
1: Ja, ja. No. Dit is alleen op dit specifieke.
0: Ja, dus dat. En voor de rest vind ik de manier hoe haar kind nu... Ik zie dat kind best vaak nu voorbij vliegen op mijn tijdlijn.
1: Dat kind, no?
0: Ja.
1: Blue Ivy.
0: Precies, ja. Schitterende naam. Zo noemt iedereen zijn kind. Ja.
1: Je bent entertainer of wie, hè?
0: Ik vind dan dat ook dat dan op dat podium... dat ze dan daar moet staan en zo. Ja. En exact haar moeder na moet doen enzovoort. Ja. En iedereen vindt het goed. Maar is het goed? Nee.
1: Nou, hoezo vind je dat niet goed?
0: Nou, heel eerlijk, laat ik het vergelijken met de dochter van Marco, bijvoorbeeld. Staat ook op podia.
1: Marco?
0: Borsato.
1: Oh ja, ja.
0: Ja.
1: Ik moet even denken, welke Marco? Ja.
0: Vind ik ook niet goed. Uh-huh. Als in, het is leuk allemaal, maar ze zouden het op hun eigen kracht niet maken.
1: Maar bedoel je dat Marco, de dochter van Marco bij Marco op het podium staat? Of
0: nee, Marco
1: toch?
0: Staat niet meer op podium.
1: Nee, ik wou niet zeggen, dat is wel
0: Nee, maar zij staat wel op podia.
1: Ze heeft eigen carrière.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik denk, come on, weet je niet, ik vind het allemaal te geforceerd. Okay. Het is net zoals de dochter van Kanye West.
1: Ja.
0: Ook te geforceerd.
1: Maar stel nou, ik denk altijd, stel nou, ik ben ook met zanglessen bezig. Stel dat mijn vader toevallig André Hazes was.
0: Kan jij dit zingen? Even?
1: Nee, ze absoluut niet.
0: Ach.
1: Nee, ik zang lessen. Oh. Maar denk ik, ja, dat als jij dan wakker wordt en denkt, ik wil ook zingen.
0: Ja.
1: Kan je ook niks aan doen dat je ouders beroemd zijn?
0: Nee, dat
1: tuurlijk, je hebt wel een... Laten we wel wezen, ze hebben natuurlijk een steuntje in de rug. Een flink steuntje ook.
0: Ja.
1: Dat is sowieso zo.
0: Ja, nou, kijk, dat ben ik helemaal met je... Oh, ik sla je maar uit woede de microfoon weg. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik vind ook dat er een bepaalde verantwoordelijkheid is. En als je kijkt naar hoe het kindsterren afgaat...
1: Ja.
0: Hè, het is niet de meest geniale stap die je kan nemen als kind zijnde. En Beyoncé zou beter moeten weten, zou ik zeggen.
1: Oké. Okay. Gelukkig heeft ze wel de moeder om dit te beschermen.
0: De moeder om dit te beschermen?
1: Ja.
0: Nou ja, dus ze staat op een podium voor 10.000 man.
1: Ik bedoel, anders dan kindsterren die in de diepe gedropt worden. En met zo'n moeder die zegt, die wil alleen maar geld voor de familie binnenhalen. Zeg maar, dus,
0: het is geen Britney Spears.
1: Nee, precies.
0: Nee.
1: Precies.
0: En heel even eerlijk, ik hoop dat ze een hele mooie carrière gaat krijgen.
1: Ja.
0: Ik heb niks tegen haar persoonlijk.
1: Nee.
0: Maar ik had haar nu nog niet op het podium hoeven zien.
1: Okay.
0: En wat betreft Beyoncé, nooit meer iets aanraken van The Lion King.
1: Uh-huh.
0: En voor de rest, doe je ding. Echt.
1: Okay.
0: En blijf af van country.
1: Oké.
0: Okay.
1: Country? What? Wow. You caught me off guard. Ik wil je bijna afkomen. Maar nee, maar dat is wel goed, hoor.
0: Mooi zo.
1: Oké, weet je... Laat me, als je luistert nu en je Benji gehoord en zijn betoog... en je vindt iets anders, stuur even een berichtje naar de app.
0: Jolene, vond je dat goed?
1: Eh?
0: Vond je Jolene goed?
1: Nou, er stond wel meer op dat album.
0: Blackbird?
1: Die vond ik wel mooi, ja.
0: Okay.
1: Ja. En ik vind het een functie hebben. Want ik laat mensen kennis maken met meer originals. En daar ben ik altijd fan van.
0: Kijk, en daar ben ik het dan weer helemaal met je eens.
1: Ja.
0: Consensus.
1: Precies. Kijk, we hebben toch wat gevonden. Ik heb ook wel een ding om te bitchen. Maar heb je het een beetje gevolgd over Macklemore, Ed Sheeran, die concerten, alles?
0: Niet echt.
1: Zal ik je doorheen lopen? Nou, het begon eigenlijk... Macklemore stond in het voorprogramma van Ed Sheeran tijdens zijn Amerika-tour.
0: Ja.
1: En in in New Jersey zei Macklemore, stond op het podium, die zei dit.
2: And say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
1: Ja. En zo ging hij nog wel eventjes verder over... Nou, we weten allemaal wat er gebeurt in Gaza. Wat gebeurt er vervolgens? Hij werd van de tour afgegooid. Mm. Omdat mensen in het publiek, een aantal, een heel klein groepje... de meeste mensen klapten, een klein groepje die zei... dat kunnen we niet waarderen, dat willen we niet. Hij schreef vervolgens een statement daarover... waarin hij zegt, nou, Ed Sheeran is wel mijn goede vriend... maar het waren vooral de stadioneigenaren die hebben... die doen aan censuur en die moeten we aanpakken. Vervolgens schrijft Ed Sheeran een statement. En die zegt, ja jongens, ik kan er niks aan doen. Het is niet mijn ding. Iedereen had gedacht, misschien gaat Ed Sheeran die tour al helemaal cancelen. Als het zijn vorige programma niet meer welkom is.
0: Hmm.
1: Snap je nog?
0: Ja.
1: Gebeurde niet. Ed Sheeran die zei, ja, ik kan er niks aan doen. Ik wil geen partij trekken. Israël, Gaza, allemaal te moeilijk. Ik ben neutraal en ik kies geen partij.
0: Hmm.
1: Mensen boos. Macklemore die zegt, weet je wat? Ik doneer 1 euro van al mijn touropbrengsten naar Gaza. En ik roep die baas op hetzelfde te doen. Vervolgens Ed Sheeran en Robert Kraft, dat is een van die bazen.
0: Die bazen, oké.
1: Die doneren nog 4 miljoen erbij. En dan lijkt het nu allemaal een soort van gesust.
0: Uh-huh.
1: Maar toch lopen de gemoederen heel erg hoog op. Ik heb er zelf een stukje over geschreven. Omdat ik denk, als stadionbazen gaan censureren wie er op het podium mag... dan zijn we wel heel ver.
0: Ja.
1: Humberto Tan zag ik erover. Nou, heel veel mensen die erover praten. En ik vind gewoon...
0: Want er is nu wel geld naartoe gegaan, als ik het begrijp, toch?
1: Ja, maar wel nadat Macklemore dus eraf is gedropt. Ja. En het zich heeft uitgesproken. En Mijn ding ging eigenlijk, ik trok een beetje de parallel met Civil Rights Movement, Aretha Franklin, Nina Simone, al die artiesten. Zeg maar, wat gebeurt er als je als artiest niet meer mag uitspreken over, politieke dingen? Mm. Like, wanneer komt er dan verandering als we ons niet meer mogen uitspreken? Want zonder al die artiesten die zich destijds uitspraken, waren we nu, jij bent ook van kleur, waren we wellicht in een andere positie
0: dat
1: geweest.
0: Dat was een geheim.
1: Toch dus, ja.
0: Er zijn alleen maar verliezers eigenlijk dus in dit verhaal, als ik jou zo hoor.
1: Nee, veel wel, ja. Nou ja, mijn punt was vooral inderdaad dat ik denk, we moeten scherp zijn op censuur.
0: Ah, ja, nou.
1: En menselijkheid bovenop stellen, boven systemen en geld, en daar niet zo achter schuilen.
0: Ja.
1: Dat vond ik een beetje laf van Ed Sheeran.
0: Vind het lekker zo'n kopje bitching.
1: Ja, toch?
0: Ja, leuk.
1: En je hebt ook een medestander, want Martijn, je hebt net gezegd, Benji heeft gelijk.
0: Hey,

0: Usher en Caught Up hier bij NPO Blends. Met Benji Heerschop zit ik in de studio.
1: Hi.
0: We gaan zo meteen verder kletsen.
1: Sorry.
0: We gaan verder kletsen. Onder andere over... Ja, kijk, dit is niet mijn show, hè. Dit is Shai's show.
1: Ja, ik vind dat je het leuk doet.
0: Dankjewel. Ja. Appreciate it. Ik volg wel haar draaiboek. Dus ja. Zeg maar dingen als... We gaan het hebben over seks zo meteen. Ben jij daar open over?
1: Nou, dat merk je.
0: Heb je een relatie?
1: Nee.
0: Geen relatie, oké. Okay. Maar dan kan het juist interessanter zijn.
1: Dat kan.
0: Oké. Zie je? Ik dacht, ik gooi hem nu alvast. Dan kan je eventjes gewoon... Dat kan het marineren, zodat het je niet overvalt zometeen.
1: Nee, precies.
0: Ja.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: What Your Love Means to Me hier bij NPO Blends.
1: Let's talk about sex.
0: Ja, het is vrijdagmiddag. Ik ben niet alleen in de studio. Ik ben samen met journalist Benji Heerschop. Benji, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Let's talk about sex. Ik heb je net al een beetje warm gemaakt. Het is Shai's favoriete onderwerp.
2: Ja.
0: En het is Shai's show. Ook al zit ik hier vandaag, Angelique. Maar we gaan het er toch eventjes over hebben.
3: Ja, leuk.
0: Maar wel op een beetje een werkgerelateerde manier.
2: Ja.
0: De rest kom ik zo wel op.
2: Heel benieuwd. Werkgerelateerde seks.
0: Ja, dat klinkt heel fout, hè? Ja.
2: Hoeveel per uur? Is dat de vraag?
0: Nee, kijk, ik hoorde dit bij jou in een van jouw collega's van Pointer.
4: Er zijn op dit moment meer singles dan ooit. Het is echt een revolutie van de vrijgezel. En de verwachting van het CBS is ook dat dit zich alleen maar verder zal ontwikkelen. Dus er zullen steeds meer singles bij komen.
2: Is dit van Mannen zonder Match? Dat nieuwe programma?
0: Ja. Er volgen dus drie mannen die op zoek zijn naar een relatie, maar zonder succes.
2: Ja.
0: En allerlei feiten over dat het gaat niet zo goed met mannelijke singles.
2: Nee, het schijnt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ben jij single?
2: Ik ben single.
0: Heb jij daar ervaring mee dat het niet goed gaat? What's happening met die mannen?
2: Met mij gaat het heel goed, moet ik zeggen. Maar weet je wat het is? Volgens mij, wat ik meekrijg uit om me heen en zo...
0: Ja.
2: Is dat iedereen ook gewoon heel erg bezig is met zelfontwikkeling.
0: Ja.
2: En dat de mensen die niet single zijn, die hebben een heerlijke relatie. En de mensen die single zijn, die genieten ook heel erg van dat single leven. En die denken, het komt wel.
0: Maar kijk, ik ben ook single al jaren, 12 jaar.
2: Jezus.
0: Deze week.
2: Oh, wow,
0: dus
2: sorry, pardon. Ik weet niet of je mag vloeken op de radio eigenlijk.
0: Meer dat je zo verbaasd erover bent.
2: Oh, maar,
0: dat is niet erg. Kijk, ik ben met jou wat je zegt van, tuurlijk, mensen hebben happy levens. Maar hier gaat het om. Deze mannen, die zijn dus niet zo happy. Ze worstelen met gevoelens van eenzaamheid. Ze liegen op apps om maar toch iemand binnen te krijgen.
2: Ja.
0: Dus zeg maar, I'm all about happy single life.
2: Mm-hmm.
0: Maar blijkbaar, de mannen lukt dat niet zo, happy en single.
2: Nee, maar weet je wat? Kijk, jij bent dus al 12 jaar. Ook al 10 jaar of zo.
0: Yeah.
2: Maar, weet je, een soort van, als je verder geen contact hebt...
0: Yeah.
2: En je wil dat wel, dan wordt het frustrerend.
0: Mm.
2: En dat geldt voor deze mannen, geloof ik.
0: Ja.
2: Maar als jij wel contacten hebt en je hebt een leuk single life...
0: Ja.
2: Ja, weet je wel, dan komt het en dan ben je nog blijer. Of even blij, you never know. Of misschien minder, kan ook. En anders komt het niet, ja. Maar het komt voor jou sowieso goed, lijkt mij.
0: Het is al goed.
2: Oh ja, nou kijk, zie je, dat is nou de instelling
0: Precies.
2: waar ik het over heb. Dat is goed,
0: ja,
2: mooi.
0: Toch?
2: Ja, mooi.
0: Vind ik ook altijd zo van, het komt goed, ik gun je. Denk ik, alsof het nu niet goed is. Like, my life is so amazing.
2: Ik gun jou een leuk iemand. Ja,
0: nee, ik ben wel aan het daten, dat wel.
2: Oh, dus, via de apps? Of
0: via apps, ja.
2: Breeze?
0: Hinge.
2: Oh,
0: ja, ik heb Breeze ook geprobeerd. Ja, Hinge is ook gewoon een van de vele apps. Iets internationale.
2: Mogen dan eerder, of?
0: Nee, dat is Bumble.
2: Oh ja.
0: En Breeze heb ik ook gedaan. Dan heb je de match en dan word je gelijk gekoppeld. En dan moet je gelijk naar
2: dat doe ik af en toe.
0: Ja, hoe vind je dat?
2: Ja, echt hilarisch.
0: Even voor de mensen die het niet kennen. Het is je matcht met elkaar. En in plaats van dat je dan een chatvenstertje opent en gaat praten. Vul je een datumprikker in.
2: Juist.
0: En die zegt, nou, jullie gaan op 23 september naar dat restaurant toe.
2: Ja.
0: En dan zie je daar diegene voor het eerst.
2: En ik woon in Amsterdam-Oost. En het restaurant is altijd in West. Dat is fantastisch.
0: Oh ja, juist, dat had ik ook altijd.
2: weet je, ik heb er wel heel erg van geleerd dat je kritisch moet zijn. Als je het via zo'n app doet.
0: Ja.
2: Want dan weet je in ieder geval, je wil gewoon... je tijd niet verdoen.
0: Nee.
2: En ook de tijd van de persoon tegenover je niet.
0: En met welke intentie ben jij aan het daten? Want we hebben het over, dit is wel let's talk about sex. Deed je ook wel eens gewoon dat je denkt, ik heb vanavond zin, ik gooi Breeze aan en daarom? Of?
2: Ik vond zelf dat ik heel behendig eromheen aan het paraderen was. Nee, dat sowieso niet, moet ik zeggen. Nee, ik doe het of voor een leukere tijd, langere tijd.
0: Ja.
2: Of voor iets serieus.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ja, dus geen one-night stands,
2: Nee, dat zei ik niet, maar ik doe het niet via de apps.
0: Oh, jouw one-night stands komen gewoon uit het real life.
2: Okay, ik heb een heel leuk leven gewoon.
0: Ja.
2: Dus bij mij zit het wel goed, denk ik. Ik ga vanavond ook weer de stad in.
0: Oh, kijk, mensen, pas
2: met
0: op in de stad.
2: Op pad, moet je nagaan.
0: Welke stad ben je?

0: Amsterdam.
1: Kijk mensen, als je Amsterdam bandjes ziet lopen... en je bent ook in voor een avontuur.
0: Ja, morgen ga ik wel vroeg sporten, dus dat je weet je net alvast.
1: Om 10 uur moet je me al aanspreken en gelijk gaan. Gelijk gaan. Hé, hey, zometeen nog, want ik ben benieuwd welke... wat Shai verzamelt ook seksplaatjes. Mm. En daar ga ik je ook naar vragen zo. Is Brandy en de...

0: altijd fijn, deze Notorious B.I.G. en One More Chance. Wat een week zo om de best naar je weekend. De What a Week Show met Shai. Maar vandaag met Angelique en Benji Heerschop hier in de studio.
1: Yes, hallo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We hadden het net al een klein beetje, we hadden het over dating. We hadden het over dat programma, hè. Wat,
1: Mannen zonder match.
0: Precies, van ja. Pointer ook. Mannen zonder match. Maar we hebben niet echt over seksdingen gehad.
1: Nee.
0: En aangezien Shai daar wel echt op hamert, van hé, daar moet je wel meer mee doen. En ook een track bij verzinnen, dacht ik, ik moet er toch nog even op terugkomen. Want jij bent single, zeg je.
1: Ja.
0: Je date via dating app.
1: Af en toe. Ik date liefst in het echt.
0: Ja, dat is helemaal goed. Het is een hulpmiddel. Ja. Sowieso ook deze disclaimer.
1: Nee, ja, omdat ik, nee, maar ik heb het in maart gedaan dit jaar.
0: Ja.
1: En sindsdien heb ik niet meer op een dating app gezeten. Dus ik moet weer aan de bak op zo'n dating app.
0: Moet dat?
1: Maar anders dan date ik niet via een dating app.
0: Nee, precies. Ja, oké. Maar nee, voor de rest gewoon in het normale leven kom je tegen. Je hebt wel eens een one night stand hier en daar af en toe.
1: Zeg maar, mochten mensen nu gaan scrollen of zo en denken van dan vinden ze me niet. Want ik
0: heb hem gedeactiveerd.
1: Hij is gesleept, denk ik. Ja,
0: oh ja, op sleepstand. Ja, voor mij staat ook even op sleepstand inderdaad.
1: Ja, want jij bent wel aan het daten.
0: Ik heb een vijfde date gehad met één persoon.
1: Vijfde date?
0: Ja, heb ik niet vaak.
1: Wat vind jij het kantelpunt van serieusiteit?
0: Ja, dat is de goede vraag. Dat is een heel goede vraag. Daar denk ik ook over na nu.
1: Ja.
0: Want ja, je moet wel iemand leren kennen voordat je zoiets kan zeggen of zo. Maar wanneer ken je iemand genoeg om die knoop door te hangen?
1: Je hebt allemaal status natuurlijk, hè? Van scharrel, prela, rela, exclu.
0: Ja, ik zit daar niet meer zo goed in na 12 jaar echt single zijn.
1: Dit klinkt nog meer als scharrel.
0: Wat is dit, scharrel?
1: Scharrel, gewoon leuk. Kwarrel wordt als het echt kwaliteit is, kwalitatief.
0: Hij is wel kwaliteit.
1: Oké, en ook leuke uitjes en zo.
0: Ja. We zijn dingen aan het doen.
1: Nou, en dan wordt het
0: daten
1: kwaliteit,
0: voor mij zo. Is niet seks en zo. Het is voor mij, we gaan dingen doen om elkaar te leren kennen.
1: Nou, dan is het kwalitatieve scharrel.
0: Oh, is dat? Oké. Ja.
1: Maar als jij nog met andere mensen scharrelt, dan wordt het niet een exclusief ding. Tenzij dat wel zo is en hij dat ook heeft, dan is het exclusief.
0: Dan moet je het bespreken.
1: Ja.
0: Nou, maar nu ga je mij ondervragen.
1: Ja, goed hè.
0: Precies, zie je, de journalist in jou draait de rollen om. Maar hoe zit dat bij jou? Wat zijn jouw voorkeuren? Wat vind je fijn? Waar, als je dan uitgaat, waar kijk je dan naar?
1: Ik heb met mijn vrienden moeten we altijd lachen. Ik heb het altijd over het gebit. Ik vind dat heel belangrijk. Gewoon mooie tanden. En bovenlip, om de een of andere reden. Als iemand geen bovenlip heeft, denk ik altijd, dat is raar. Maar dat maakt niet uit. Maar als je iemand genoeg leuk vindt, maakt het allemaal niet uit natuurlijk.
0: Nee,
1: hè? Maar
0: precies.
1: Dit is op het eerste ogenblik wat je dan denkt.
0: Ja.
1: En ik vind zelf dus bijvoorbeeld een... bijvoorbeeld Victoria Justice, Miley Cyrus, dat soort types.
0: Dat is een beetje jouw...
1: Love it.
0: En als je er een aan de haak hebt geslagen, hoe verwen je die dan? Heb je nog speciale kunsten die jij toe kan passen? Ik hoorde net ontbijtjes maken, jij ben je heel goed in, maar andere...
1: Ja, ik ben goed met ontbijtjes, een heel arsenaal. Dus bananen, havermout, pannenkoeken, of weet ik veel, een soort quarkbol, een soort havermoutachtige baked havermoutbol. Gewoon een eitje kan ook. Of ergens anders even ontbijten. Dat is ook leuk. Gewoon even bij een tentje.
0: Je geeft ze wel ontbijt.
1: En ik draai vaak een plaat. Ik heb mijn hele platencollectie. Dus ik draai vaak een
0: plaat. Vinylplaat zet je dan op.
1: Ja.
0: I love that. Ja. Speaking of platen. Want ben jij iemand die seks heeft met muziek?
1: Nee, niet specifiek.
0: Nee? En je hebt wel een plaatje meegenomen, want wij vragen dan. Dus jij heeft een hele lijst, en wat een week, de Let's Talk About Sex lijst. Ja. Over met liedjes die je... Ik heb zelf ook een keer, ben ik gewoon te gast geweest met Shai, heb ik er ook eentje aan bijgedragen.
1: Wees naar de deur. Ik denk, daar komt iemand binnen.
0: Nee, er komt niemand. Ik zie een appje binnenkomen. Er staat mooie voeten, daarom altijd daten in de zomer, zegt Putra.
1: Oh, food fetish.
0: Dus, mooie voeten zijn
1: sorry,
0: belangrijk, toch?
1: Ja, sure.
0: Niet voor jou, nee.
1: Nee, jawel, maar het is ook niet iets waar ik ben er niet heel erg mee bezig. Kijk, als je ergens
0: zou jij geen tenen in je mond stoppen tijdens de seks?
1: Nee. Ja, ik ben er niet heel erg mee bezig, moet ik je heel eerlijk zeggen.
0: Okay, ik ook niet, maar ik vind het wel fijn als man dat bij mij doet.
1: Oké.
0: Sorry.
1: Dit is de reden waarom ik dus niet meedoe aan Temptation Island en dat soort dingen.
0: Ja. Te veel wordt er over je bekend al en te veel gekke dingen.
1: Ja, het is ook leuk als er nog verrassingen zijn in de slaapkamer.
0: Ja, nee zeker. Nou, je hebt heel veel verrassingen gelaten, want we weten nog steeds eigenlijk niet.
1: Nou, goed, hè?
0: Maar welke muziek draai je in de slaapkamer?
1: Nou,
0: als je zou moeten.
1: Over die muziek, want hadden we One More Chance, toch?
0: Ja.
1: Ja, nou dat is leuk, want dat is eigenlijk een bruggetje naar dit nummer.
0: Oh, tell me.
1: Want One More Chance, dat is dus ook een nummer van Michael Jackson. En de laatste videoclip die hij bij leven heeft willen maken.
0: Ah,
1: super episch.
0: Ja.
1: En dat is dan een bruggetje naar het nummer.
0: Maar dit nummer heet geen One More Chance, toch?
1: Nee, maar het is Michael Jackson ook.
0: Oh, zo. Oh, wel vandaag. Michael Jackson. Oké. Okay.
1: Ja. Zit helemaal, heb je de film Michael gezien?
0: Ja.
1: Sorry, ik ga te lang, zeker, of niet?
0: Nee, maar ik zit even... maar ik wil even naar die situatie van... jij bent in de slaapkamer. Luister je dit dan ook? En wat voel je daar dan bij?
1: Nou, ik vind dit echt een fantastisch nummer. En dit geeft gewoon een gevoel van warmte en comfortabiliteit.
0: In de liefde dan, in relaties.
1: Ja.
0: Hold My Hand heet het ook.
1: Ja, volgens mij zagen Michael Jackson en Aiken het meer als vriendschap.
0: Ja.
1: Gewoon de warmte en liefde van vrienden en familie om je heen. Maar ja, in principe is degene met wie je in een relatie zit... is ook je vriend en familie.
0: Bam.
1: Dus wat dat betreft... En eerlijk, ik denk dat dat het belangrijkste is... als je met iemand
0: 100%.
1: De lakens deelt.
0: Ja.
1: Comfortabel voelen.
0: Ja, en vrienden worden.
1: En dit is dus het schitterend. Opgenomen 2007.
0: Let's go. Let's listen. Michael Jackson en Aiken, Hold My Hand. Voor Benji.

0: Honey Dion. Eddie Oasis. Daniel Ponder. En they're just friends. Dat is ook een fase. Met benefits. Ja. Ja, kan ook. Hey, in dit item. Oh, ja. Shai doet altijd de what the fuck. En dat is eigenlijk van die situaties. Je loopt op straat, je loopt bent ergens. En je denkt, wat gebeurt hier nou weer? Wat is dit nou weer?
1: Ja.
0: En wat moet ik hiermee? Ik had het gisteren zo. En ik was naar de bioscoop, naar Sugar, de film. De Nederlandse film is dat over huiselijk geweld. En ik stond te wachten op twee vriendinnen. En bij de balie kwam iemand nog oldschool een kaartje scannen. En die man die schreeuwt opeens keihard uit het niks. Schreeuwt die, wow! Ik dacht, what the fuck, dacht ik, wat gebeurt hier? En die man daar tegenover deed alsof het gewoon er niks gebeurde, zeg maar, de kaartjescanner. Mm-hmm. En die man liep verder, ging popcorn halen, weer, wow! Ik dacht, misschien is het een soort Tourette. En toen hoorde ik hem naar boven op die roltrap, Pathé Arena, weer die kreet. Ik denk, ik ben toch, dit is toch niet, dit is een beetje raar.
1: Het is niet helemaal 100.
0: Nee. Als hij dit in die zaal zo gaat doen, dan zijn de medebezoekers niet blij.
1: Ik vind het ook grappig of zo, dit beeld.
0: Ja, maar dat je gewoon aan jezelf twijfelt van, hè?
1: Niemand heeft dit gedaan.
0: Niemand deed wat. Personeel kick. En ik dacht, misschien is de vaste klant met Tourette. Mm. Waarvan ze weten, die heeft dat. Misschien gunnen ze hem een privézaal. I don't know what the situation is. Maar ik snapte het in ieder geval niet.
1: Ging hij naar dezelfde film?
0: Nee, denk ik niet.
1: Oké.
0: Okay. En anders heeft hij in ieder geval zijn mond gehouden.
1: Ja, geen Tourette dus. Oké, okay. Nee. Leuk.
0: En dat soort what the fuck zoeken we hier. Dus als je nu luistert en denkt van, nou, ik heb me deze week wat meegemaakt. Like, ik dacht ook, what the fuck. Stuur dan even een berichtje naar de NPO Luister app. Dan gaan we ze zo doorlopen.
1: What the fuck.
0: Ja. Yeah. Ja, ik snap het. Ja.

0: Total, samen met Missy Elliott en What About Us. Lekker deze.
1: What the fuck?
0: Ja, jij hebt niet echt what the fuck dingen meegemaakt, zeg jij, Benji.
2: Nee, ik ben heel positief. Ik heb niks te klagen.
0: Ja, is geen klagen. Je hebt een heel uur lopen klagen hier zo. Nee. Maar dit is geen klagen. Dit is meer van, hè? What happened? Wat is er gebeurd? Nou, er kwam een berichtje van Darja. Darja heeft iets meegemaakt. Laten we even luisteren.
3: Hoi, nou, ik heb wel een goed what the fuck verhaal. Okay. Ik was laatst, als ik stappen. En toen wilde ik mijn fiets even uit de stalling halen. Het was zo'n hoge NS-stalling, weet je wel. Dus ik haal die fiets naar beneden. En ik ben wel een beetje onhandig. Dus die fiets die knalt zo tegen mijn gezicht. En ik dacht, nou oké, ja, oeps, een beetje onhandig. Dus ik lach en ik doe zo mijn handen naar mijn mond. En zit echt helemaal onder het bloed.
0: Oh,
3: en die vriend die naast me staat zegt ook van, oh, dit is niet goed. Nee. Dus toen gingen wij naar de eerste hulp en toen moest het gehecht worden. En toen is het heel netjes gehecht. Alleen toen liep ik dus wel rond met echt een soort van hele grote wond bij mijn mond. Omdat die fiets er zo tegenaan was geknald. En toen was iedereen zo van, oh, wat vervelend dat je van je fiets bent gevallen. En ik heb laatst ook een ongeluk gehad. En ik dacht echt alleen maar, ik zeg niks. Ik vond me zo dom dat je dan, doordat je je fiets uit je stalling tegen je gezicht komt, fair dat enough. Je dan zo'n ongeluk hebt. Maar gelukkig ging het herstel wel goed.
0: Gelukkig. Daria, dank je wel. Fijn dat je herstel goed ging. Dat is fijn om te horen. Jezus, ja, heftig man.
2: Sorry. Ik zit even te denken hoe het eruit zag.
0: Je bent het aan inbeelden, hè?
2: Ik bent het inbeelden. Ja. Ja,
0: dat je het zelf doet, gewoon uit zo'n klunzigheid.
2: Ja, maar hij is ook echt hard tegen het gezicht aangekomen eigenlijk, hè?
0: Oh, pijnlijk, man.
2: Maar ook wel echt heel grappig. Als in, ja, ik weet niet of je dat mag zeggen, maar als je het ziet, dan zou ik het echt heel grappig vinden.
0: Als je die vriend bent die ernaast staat.
2: Ook, ja, nee, maar als je een wildvreemde bent, nog meer zelfs. Dat je dan echt zo kijkt, wat?
0: Tot je het bloed ziet. Bij bloed wordt het nooit meer grappig. Bloed is nooit grappig.
2: Precies.
0: Ja.

0: Is lekker, hè?
1: Ja. Ja.
0: Track van mij en mijn ex, joh.
1: Oh.
0: Ja, Talib Kweli, Never Been In Love.
1: Weet je hoeveel Smit-achtige vibes krijg
0: je? Nou, laat maar niet aan Talib Kweli horen. Oh. Dat zou hij niet appreciëren.
1: Oops.
0: Maar wel gewoon positive vibes, ik snap wat je bedoelt.
1: Miami.
0: Yes.
1: Welcome in Miami.
0: Oh, ja, ja, ja, I can feel you on that. Ja.
1: Nou ja, tot zover.
0: Iets minder zonnig, maar wel gewoon lekker...
1: Ja, goede vibes gewoon.
0: Good vibes. Ja, lekker nummer is het. Hey, in de studio Benji Herschop, maar je gaat zo ook vandoor weer.
1: Ja.
0: Ik wil even weten, want jij doet nu je Pointer Checked.
1: Ja.
0: Dat kan je op YouTube kijken.
1: Klopt.
0: Dat, en voor de mensen die het hebben gemist, wat doe je daar?
1: Ja, bij Pointer Checked onderzoeken we desinformatie en eigenlijk allerlei claims die online rondgaan.
0: Mm-hmm.
1: En wij zoeken uit of het klopt of het niet klopt. Eigenlijk feit of fictie. En,
0: wat is jouw favoriete aflevering? Wat is het waar je echt bent ingedoken waarvan je dacht, ja, dat was nice.
1: Ja, kijk, we hebben het over peptiden gedaan eerder dit jaar. Dat was heel leuk, want dat is later echt opgeblazen.
0: Ah, ja.
1: En die handelaar daarachter, die is opgepakt. Of de website is offline gehaald, moet ik zeggen. Sorry, niet opgepakt, vooralsnog, wat ik weet. Maar peptides is een soort eiwitverbinding die je inspuit. Een soort, en dan zou je betere haar...
0: Het zit ook allemaal in allemaal crampjes en zo, toch?
1: Zeker, ja. En insuline is ook een peptide. Dus het kan wel, maar sommige waren nog niet goed getest.
0: Ja.
1: Dus dat was leuk, omdat er daadwerkelijk verschil werd gemaakt. Maar intermittent fasting en 24 en meer dan 72 uur niet eten... was vorig jaar een van de allereerste items die ik deed. Dat blijft heel leuk, want toen heb ik 72 uur niet gegeten.
0: Zo.
1: En dat was gewoon een uitdaging. En ik hou ervan om mezelf uit te dagen.
0: Ja. Maar even, is dat dus dat is niet goed voor je? Ja, 72 snap ik, maar intermittent fasting, want
1: intermittent
0: dat is wel in mijn kringen. Dat is wel goed voor
1: je. Ja, dat is goed voor je. Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
1: En 72 uur niet eten is in bepaalde mate ook goed voor je, maar het lost niet kanker op, zeg maar.
0: Oh, dat was de claim dan.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. En dan ga jij de bank en zelf ook ben je gewoon onderwerp van wat je onderzoekt.
1: Dat is heerlijk. Ik wil ook afvallen en ik viel toen best wel goed af.
0: Ja.
1: Door die niet eten. Het was top.
0: Ja. Ja, ik heb ooit in het glazen huis gezeten. Ik ben heel veel afgevallen die 5 dagen of 7 dagen.
1: Dan drink je alleen smoothies, toch?
0: Ja, alleen smoothies. Toch?
1: Ja, gadver.
0: Ja, ik was echt, ik was volgens mij 8 kilo eraf of zo.
1: Nou.
0: In een klein weekje.
1: Nou, dus, ja.
0: Maar je raadt het niemand aan.
1: Misschien moet je me opgeven dat ik gewoon even daar als stagiair...
0: Dat jij dat mag doen.
1: Ik hoef alleen maar als stagiair mee te leven.
0: Hey, en wat ga je nog doen de komende tijd? Waar kunnen we je nog zien?
1: Volgende week vrijdag is de eerste aflevering van Zoek te zien op YouTube. Dat gaat over straatzorg in Nijmegen.
0: Ja.
1: Super interessant onderwerp, zeg ik zelf.
0: Okay.
1: Meegelopen met 2 mensen. Die Wendy en Erna, die zorg verlenen aan mensen die op straat leven.
0: Oh, wat goed, wat belangrijk.
1: Dus dat is heel mooi.
0: Yeah.
1: En heel pijnlijk ook om te zien hoe onze verzorgingsstaat eraan toe is.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is heel leuk. En vanaf eind oktober komen de nieuwe Pointer Checks op YouTube. NPO Start Next.
0: Hey.
1: En in de tussentijd kan je het ook soms zien op donderdagavond om 9:50 op NPO 2. Zo.
0: Kijk, alles eruit.
1: Alles eruit,
0: alle dromen eruit. Maar tof, je doet mooie dingen. En
1: dankjewel.
0: Blijf erop dat je je droom volgt en ja, veel meer mag gaan doen.
1: Ja, ik hoop het.
0: Toch?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nice.
1: Ik hoop dat ik niet wakker word uit die droom.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Mooi leven. Benji, dankjewel dat je hierbij wilde aanschuiven in de living room van Shai.
1: Jij bedankt.
0: Graag gedaan.
1: En succes hè, met het daten.
0: Dankjewel. Jij ook.
1: Dankjewel.
0: Succes vanavond op je feestje.

Sunshine Anderson. En daarmee ook het einde van deze Wat een Weekshow van Shai. Vandaag met Angelique. Maar volgende week is Shai gewoon weer terug. Dan landt ze uit New York. En dan komt ze hier voor je klaarzitten met hele, hele fijne gasten. Ik hoop vooral dat je een fijn weekend tegemoet gaat. Lekker genieten van het zonnetje. Kijk, als ik gewoon, ik heb even voor je gekeken. Als ik kijk naar de weerapp, wordt het niet zo heel bijzonder. Maar dat werd het eigenlijk nu ook niet. En gisteren ook niet. En toch was er

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
1: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
0: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eric Eazy-E Wright. Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Home of classic R&B, hip-hop, and soul. Blend. 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
3: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
2: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: morningshow op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Twee uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal